0: In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Dit is 105. En dan game. En dan...

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: all the memories behind.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Haarlemmers zijn gemiddeld minder geld kwijt aan hun energierekening dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral door relatief zuinige woningen en een lager energieverbruik liggen de kosten in Haarlem onder het gemiddelde. Ondanks die gunstige positie blijven de energielasten voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Een Haarlems gastgezin helpt statushouder Tim bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Tim, die zijn thuisland ontvluchtte vanwege zijn geaardheid, woont inmiddels 3 maanden bij Haarlemmer Karin en Michel. Volgens hem verloopt zijn integratie daardoor sneller en voelde hij zich direct thuis. Het initiatief is onderdeel van een programma waarbij gastgezinnen tijdelijk onderdak bieden aan statushouders en vluchtelingen. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voor

0: politieagent, een burger en de schutter zelf. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon bij 27 tot 32 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
4: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
3: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
5: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
3: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Een hele goede morgen. Korte broeken aan. En wen aan de warmte.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op. Vroeg op. Met Rob Jonker. Dat dacht ik wel, zeg. Maar hier is het heerlijk in Studio 1. Gekoeld en wel. De airco staat aan. En we gaan een mooie 3 uur maken. Vandaag de dag, de ochtendshow.

Een hele goede morgen. 7:05 op jouw lokale radio Haarlem 105. Wat fijn dat je erbij bent. En wat wordt het warm vandaag. Ik zit hier met korte broeken, dat kan je niet zien. Als je naar radio wil kijken, want dat kan via haarlem105.nl... kun je radio luisteren of radio kijken. We zijn live in Studio 1 vanaf de Zijweg, Zeilweg nummer 10. En dat is midden in het centrum van Haarlem. Als ik een beetje nasaal klink, mijn excuses. Ik heb last van hooikoorts. En elke hooikoortspatiënt zal het weten, de graspollen... Die vliegen in het rond. Ik had gisteren echt heel veel last. Nou, het valt vanochtend weer een beetje mee. Ik zit hier natuurlijk in een afgesloten ruimte. Maar het kan zijn dat ik zomaar een niezen uitbarst. En ik haal soms even de neus op. Want het voelt allemaal pollig, om het zo maar te zeggen. Maar dat even terzijde. We gaan gewoon 3 uur lekker lang een ochtendshow maken. Gisteren beet hij het smits af. Bob Evers. Vandaag ben ik er. Ik ben er morgen ook. En dat heeft alles te maken met het feit dat Pedro van Looy heerlijk in Londen zit. Samen met zijn dochter. Heel veel plezier, Pedro. En dan donderdag is Bob Evers er weer, want Benito van Amersfoort is op vakantie. En vrijdag ben ik weer terug. 3 dagen per week. Oh. Ach, het is hartstikke warm, dus je bent al vroeg wakker. Wat gaan wij doen in het eerste uur? Straks om 7:30. De nieuwslezer van de dag. En dat is Tessa Botsma. Een nieuwe naam. Vorige week deed ze het ook al hartstikke leuk. Waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Alle reden om even lekker te blijven luisteren naar Haarlem 105. Een fatbike-beroving. Jazeker, in Heemstede. En de politie zoekt getuigen. Wethouder Flor Roduner neemt na 8 jaar afscheid als wethouder. En daar hebben we een verhaal over. Vernieuwd slachthuisterrein. Na zoveel jaren gaat het slachthuisterrein echt geopend worden. En gastgezinnen in Haarlem. Waar dat over gaat, Tessa vertelt het. Haarlemmers minder hoge energierekening. Dat is een heel positief verhaal. En ook daar gaat Tessa over vertellen. Straks om 7:30 kom je haar tegen met het Haarlem 105 nieuws. Ja, ik heb het Haarlemse Dagblad natuurlijk opengeslagen. Daar zitten een aantal hele leuke en minder leuke stukken. Maar nieuws hoeft niet altijd leuk te zijn. Ik ga dat met je delen, dus blijf luisteren het komende uur. En we gaan even naar het landelijke nieuws kijken. En niet alleen landelijk, maar ook internationaal. In de rechtbank van Den Haag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis tegen de 66-jarige Eugène N. Jij mag zijn volledige naam natuurlijk niet noemen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Dat is ver terug in de tijd. De verdachte kwam in 1988 naar Nederland en werd 2 jaar geleden opgepakt in zijn woonplaats Ede. Oei. We blijven even in Nederland. 2 vrouwen uit Oude Water in Utrecht worden verdacht van zware mishandeling van kinderen en staan in Utrecht voor de rechter. En zo moet het er ook. We gaan even richting Amerika. In Washington is een nieuwe gespreksronde met de delegaties van Israël en Libanon. Iran eist een volledig staakt het vuren, ook in dat land. En de Technische Universiteit van Eindhoven, de TUE, viert zijn 70-jarig bestaan. Wauw. Om dat te vieren organiseert de universiteit een cortegewandeling. Cortegewandeling. Ik ga het misschien even voor je opzoeken, want ik zou niet weten wat het is. Ja, iets met een wandeling, maar een cortege. Dat staat recht. Ja. Ik ga het voor je opzoeken, ik kom er zo op terug. En om 7:00, elke dag worden we ermee geconfronteerd. En soms is dat leuk en minder leuk. Dames, denk ik. Ik heb het natuurlijk over het wereldkampioenschap voetbal. Portugal speelt tegen Oezbekistan en om 10:00 Engeland tegen Ghana. Wat is er gebeurd? In de nacht van dinsdag op woensdag speelt Panama om 1:00 tegen Kroatië en om 4:00 Colombia tegen Congo. En dat kun je allemaal live volgen op de NPO 1 en NOS.nl en de NOS app. Dat kan dus allemaal. Dat alles. We kijken natuurlijk straks naar het weer. Ja, het wordt hartstikke warm. Ik ga het je voorspellen. Zelfs een code oranje. Dus voorzichtig met het hete weer. Veel drinken. We kijken naar de verkeersinformatie. Het is dinsdag, de 23 juni. Op dinsdag is het altijd druk. Maar misschien zijn er wel mensen die heel veel thuis werken en thuis blijven. En we gaan natuurlijk gewoon heerlijke muziek voor je draaien.

We openen met Cresip. En je weet het misschien nog te herinneren. De televisieserie Maxima. And I will go there. 12 over 7 op jouw lokale radio. Je luistert dan vandaag de dag de ochtendshow. Ik krijg van mij zo het weerbericht in Haarlem.

I will go there. Nou, blijf vooral binnen, want het gaat warm worden. Het is op dit ogenblik 16 graden. Dat valt op zich nog mee. Ik denk dat het een iets koelere nacht was. Code geel. Ik riep wel code oranje, maar het is code geel vanwege de hitte. Het loopt op naar 28 graden. Som. Dat is lekker warm. En ja, windvlagen tot 20 kilometer per uur. Dus je krijgt wel een beetje wind. Dus dat scheelt dan ook wel weer. Ja, dan maar iets toepasselijk, toch? Terug in de tijd. De Beatles. Here comes the sun. En die is al op, hoor. Al een tijdje.

Nou, die is er al een tijdje, hoor. 1969. Toen was ik 7. Dat schrikt, hoor. Mooi, hè? 16 over 7. En je raakt het nooit, maar we hebben verkeersinformatie. Er is wat aan de hand op de N9. Dat is Alkmaar richting Den Helder. En Den Helder richting Alkmaar. Er is een ongeluk gebeurd. Eerst Alkmaar richting Den Helder bij Schorrel, de afrit Schagerbrug. Jazeker. Dat is door een ongeluk langzaam rijdend en stilstaand verkeer over 5 kilometer. De andere kant op, dat zullen dan kijkers zijn. Of het moet over beide wegen zijn, dat hoop ik niet. Dat is de afrit Schagerbrug. Petten ook 4 kilometer. Dus Den Helder, Alkmaar vanwege dat ongeluk. Houden het voor je in de gaten.

0: Zo'n voorbeeld van onderscheidende muziek. Tiger Lewis en Mrs. Kisses. 19 over 7, bijna 10 voor 7:30. Ja. Het is wel een nummer om lekker een beetje bij wakker te worden als je wekkerradio afgaat, toch? Ja, we slaan het Haarlems Dagblad open van de dinsdag, de 23e juni. Het is de afgelopen dagen steeds warmer geworden. Dat zal je ongetwijfeld opgevallen zijn. En ook in Velzen. Veel mensen gaan naar het strand of zwembad om de verkoeling op te zoeken. In Velzerbeek, misschien weet je dat. En in de burgemeester Rijkenspark is een pierenbadje. Alleen, er ontbreekt nog water. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Het pierenbadje in het burgemeester Rijkenspark heeft vorige week namelijk een nieuwe coating gehad. Ja, vandaar dat het badje niet eerder open ging met het mooie weer. De coating is nu uitgehard. Pierenbadje gaat 24 juni noteren. Dat is morgen, woensdag. Het wordt steeds warmer, dus dat is goed. Het badje wordt dan 's ochtends vroeg gevuld. Hoe zit het met het pierenbadje in de Velzerbeek? Die bestaat namelijk uit twee baden, misschien weet je dat. Het ronde badje en de halve cirkel eromheen. De halve cirkel heeft ook een nieuwe coating, ja. Bij de juiste weersomstandigheden krijgt het ronde badje morgen ook een nieuwe coating. Dat kon niet eerder vanwege de weersomstandigheden. Het moet namelijk boven de 20 graden zijn. Nou, dat is toch een lange tijd om de coating aan te brengen. Het mag ook niet te warm zijn. Dat is wel weer waar. En niet te hard waaien, omdat er dan bladeren en bloesem in het badje met de natte coating waaien. Ja, dan wordt het lastig als ik dit zo hoor. Als de nieuwe laag is aangebracht, moet deze 5 dagen uitharden. Dat betekent dat een pierenbadje in de Velzerbeek volgende week woensdag 1 juli open kan als het 22 graden of warmer wordt. Wat een leuk verhaal over die pierenbadjes. In de zomervakantie, dat is vanaf 6 juli, en dat is alweer gauw, worden de pierenbadjes dagelijks gevuld bij een buitentemperatuur van 22 graden. Bij kans op regen, slecht weer en onweer zijn de badjes gesloten. Nou, leuk om te weten. De pierenbadjes gaan dus open in Velzerbeek.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, een beetje verkoeling. Mensen blijven lekker drinken. Het worden de komende dagen zelfs warmer, ook in Haarlem. We gaan richting de 35 graden. Elton John.

enige tijd geleden was hij op tv. Rocketman. De ode aan natuurlijk Elton John. En hier eindigt deze film mee. Ik ben er nog steeds. En volgens mij is hij met zijn afscheidstournee bezig. I'm still standing, Elton John. I'm still standing. Ja, ik ben je iets schuldig. Dat riep ik bij het begin van deze opening van vandaag, de dag de ochtendshow. We hadden het over de Technische Universiteit van Eindhoven, de TUE. Die viert zijn 70-jarig bestaan. En om dat te vieren organiseert de universiteit een cortegewandeling. En ik dacht, cortegewandeling? Wat is dat? Nou, dat heb ik even voor je opgezocht, want dat moet je gewoon weten. Tenminste, als ik dat vertel, moet ik ook weten wat het is. Een cortege is namelijk een formele plechtige optocht. De term wordt vooral in de universitaire context gebruikt. Nou, dat klopt ook, in Eindhoven. En slaat dan op een stoet van hoogleraren. Dergelijke corteges vinden plaats bij academische gebeurtenissen als promoties, oraties, inauguraties, dies natalis en de opening van het academische jaar. Nou, dan weet je dat ook weer. Cortegewandeling in Eindhoven. Ik weet niet of je er al naartoe geweest bent, maar ik ga misschien toch nog wel, hoor. We hebben het over Toy Story en Taylor Swift. Zingt het.

is een beetje een guilty pleasure, hoor. Story Story, deel 5 is uit. Met Woody. En Bullaby is misschien ook wel. Taylor Swift bezingt de titelsong. En zo heet hij. I knew it, I knew you.

0: uit in de bioscoop. Je kunt hem gaan maar kijken, maar... Nou ja, het is wel een plek waar het wel lekker koel is met de airco. Terwijl je met mooi weer natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon naar buiten moet. Maar dat mooie weer wordt steeds mooier en steeds warmer. En dan is het oppassen geblazen, zo werkt dat. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Het is de tweede editie. Maandag zijn we begonnen met natuurlijk Bob Evers op zijn vaste maandag. Vandaag is het dinsdag, de 23 juni. Dan ben ik er weer voor je. Morgen ben ik er ook. Pedro van Looy, die de vaste woensdag neemt, zit in Londen. En Pedro, ik wens je heel veel plezier samen met je dochter. Dat heet Quality Time. Misschien draai ik nog wel iets over Londen. Dat zou zomaar kunnen. Donderdag is niet Benimdo van Amersfoort. Die is op vakantie. Een lange vakantie van 4 weken. Dus donderdag doet Bob Evers zijn werk weer. En vrijdag ben ik weer terug. Dat is 3 dagen in de week. Dat is 3 dagen vroeg opstaan. Maar dat doen we graag. Het is tijd, kijkend op de klok, voor het Haarlem 105 nieuws. Jazeker. En de nieuwslezeres van dienst, Tessa Bosma. Hier is zij met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna 2 verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Na ruim 8 jaar neemt wethouder Floor Roodoener afscheid van het Haarlemse stadsbestuur. Vorige week werd het nieuwe college geïnstalleerd en kwam er een einde aan zijn periode als bestuurder. Roodoener kijkt met trots terug op zijn werk. Onder meer op het gebied van sociale zaken en woningbouw. De komende tijd wil hij meer tijd besteden aan zijn gezin en vrienden, maar een terugkeer naar de landelijke politiek sluit hij daarbij niet uit. Haarlemmers zijn gemiddeld minder geld kwijt aan hun energierekening dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral door relatief zuinige woningen en een lager energieverbruik liggen de kosten in Haarlem onder het gemiddelde. Ondanks die gunstige positie blijven de energielasten voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Inmiddels is die brand onder controle. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood. Sinds de staatsgreep van 5 jaar geleden woedt in Myanmar een burgeroorlog. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt erg warm, 27 tot 32 graden.

een soort stripboek wat je aan het lezen was. Als je niet weet waar ik het over heb, zoek het eens op YouTube. Ik heb het natuurlijk over de Noorse band. Aha! And Take On Me.

0: Aha! Je kent ze ook van Crywolf. En The Sun Always Shines on TV. Nou, niet alleen op tv hoor. Hier komt hij ook binnen. In Studio 1, ik kijk even naar rechts. We hebben de jaloezie open gedaan. We kijken wel tegen een muur, maar je ziet ook naar buiten. Aan de zijweg, zeilweg nummer 10, daar zitten we. Take on me. Ja, we kijken weer even in het Haamsdammel. Tijdens de week van het stationsgebied kunnen reizigers en omwonenden meedenken over de vernieuwing van het stationsgebied in Haarlem. Dat lijkt me interessant. Vanaf maandag 29 juni, dat is volgende week maandag, tot en met vrijdag 3 juli, zijn er verschillende activiteiten. Zoals al jeudeboelend in gesprek gaan over de toekomst van het plein. Dat lijkt me gezellig. Belangstellenden kunnen in de week van het stationsgebied elke dag van 3 tot 5 uur 's middags binnenlopen bij het Info-station. Dat is op stationsplein 6466. Er zijn verschillende activiteiten. Op de maandagavond, dat is dus de 29e, legt ontwerpbureau Bura uit waarom er plannen zijn gemaakt voor de herinrichting, welke keuzes zijn gemaakt en wat de volgende stappen zullen zijn. Belangstellenden kunnen vragen stellen, wel eerst aanmelden op www.haarlem.nl/stationsgebied. Nou, dan weet je het ook. Dinsdag 30 juni kunnen belangstellenden een jeu de boelballetje gooien, en passant hun mening geven over de plannen en hun wensen ventileren. Dat gebeurt op het veldje bij het wachtlokaal van 4 tot 6 uur. En op woensdag 1 tot juli van 4 tot 6 uur is er onder andere een flitspeiling onder de reizigers waarbij zij vragen kunnen beantwoorden. Donderdag 2 juli, nou ja, ik kan wel doorgaan. Het gaat de hele week zo door. Kijk even op haarlemsdagblad.nl. Wel een heel leuk initiatief. De week van het stationsgebied wat vanaf maandag 29 juni gaat beginnen.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

0: De band heet The Killers en ze komen uit Las Vegas. En ze spelen rock en indie. En ze gaan al een paar jaartjes mee, hoor. Dit nummer heet Here With Me. 11:30 op jouw radio. Je luistert naar Haarlem 105. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons live streamen via haarlem105.nl. Klik je op radio en dan radio luisteren.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Roel van Vels. Muziek uit je buurt. Soms in het Engels, maar nu in het Nederlands.

Roel van Velzen. Ja, nu het erop aankomt, wat ik voel, nou vooral warmte. De weersverwachting in Haarlem, 17 graden is het al. En het gaat oplopen naar maximaal 28 graden met volop zon, kan ik je vertellen. Ja, is er een windje? Ja, de eerste wel. Iets van 17 kilometer, 16 kilometer per uur. Dus het is niet helemaal windstil. Maar het wordt warm, mensen, en hou daar rekening mee. Charlie Year. Hij komt uit het Verenigd Koninkrijk. Hij is 23. En hij bezingt My Madonna. Is dat de Madonna van Madonna? Dat weet ik eigenlijk niet. Ga ik even voor je nakijken. 7:45 op Haarlem 105. I just wanna dance a little bit closer.

Marley Year en My Madonna. Nou, ik kan niet achterhalen. Hij bezingt gewoon iemand toe, denk ik. Gaat niet specifiek over de zangeres Madonna, hoor. Deze is in april 2026 uitgebracht. En het is een lekker jazzy, vind ik zelf. Charlie Year. Ja, we slaan het Haamsdagblad open. Meer dan de helft van de Schiphol-beveiligers heeft te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Ja, je hoort het goed. Dat concludeert FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. FNV opende namelijk vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven. Die zijn overgegaan naar een andere werkgever door de nieuwe aanbesteding van de beveiliging. Volgens de bond ervaart, daar komt die 44%. Problemen met agressieve passagiers. Ook melden beveiligers dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid, dat er te weinig begeleiding is op de werkvloer en dat de werkdruk hoog is, aldus het FNV. De vakorganisatie noemt deze signalen natuurlijk zeer zorgwekkend. Luchtvaartbeveiliging draait om veiligheid. Als beveiligers aangeven dat zij onvoldoende tijd hebben om procedures zorgvuldig uit te voeren, dan mag niemand dat negeren, zo zegt de bond. De FNV roept Schiphol om en de beveiligingsbedrijven op om de problemen rond werkdruk, roosters en veiligheid direct aan te pakken en werknemers structureel te betrekken bij besluiten die hun werk raken. Schiphol zegt natuurlijk de signalen erg serieus te nemen. De veiligheid van passagiers en medewerkers staat op Schiphol altijd voorop, aldus een woordvoerder. We hebben de FNV-reportage in ontvangst genomen, nemen die zorgvuldig door en adresseren dit in onze gesprekken met de beveiligingsbedrijven. De nieuwe beveiligingsorganisatie is volgens Schiphol juist gekozen om meer grip te hebben op de uitvoering, de kwaliteit van het werk, begeleiding en een stabiele uitvoering van de beveiliging. Nou, de ene kant hoor je en de andere kant hoor je. Ja, dit muisje zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen. Sam Veld.

Soms doet het eerst pijn, maar dan gaat het beter worden. Sam Veld en Gavin James. I know it's gonna hurt before it gets better. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de verkeersinformatie. 71 files met 326 kilometer. Maar verbazingwekkend niet heel erg veel in Noord-Holland. Eigenlijk in de kop van Noord-Holland hebben we een probleem. De N9 Alkmaar Den Helder en Den Helder Alkmaar. Bij Schorrel Sint Maartenzee en Sint Maartenzee Petten. Dat is echt bovenin. Die is dicht vanwege een ongeluk. En volgt de U82, wordt er gezegd. Nou ja, mocht je daar net in zitten, dan wens ik je heel veel sterkte. Heb ik nog meer? Ik scroll even naar beneden, want de A-wegen, daar loopt het allemaal goed. Het zijn met name de B-wegen. Ik zie nog de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg bij Vijfhuizen, Boezingen-Lieden. 3 minuten met 3 kilometer, ook zo'n mooie B-weg. Ja, het zou je zomaar gebeuren. Sassenheim naar Haarlem, de N208. Lisse, de aansluiting met de N207. 13 minuten met 2 kilometer. Het zijn allemaal van die, die plekken waar mensen dan even denken, ik rij om en dan kom je toch in een probleem. De N242 Alkmaar-Middenmeer bij de ring Alkmaar-Sint-Pancras. 3 minuten met 2 kilometer. Heb ik ze dan allemaal gehad? Ik scroll nog even naar beneden. Ja, dat zijn ze. Sterkte. 105. Mama's Gone. Die maken gewoon hele lekkere muziek richting het nieuws van 8 uur. Het gaat over vreugde. Joy. Dat brengen ze. Ben je net wakker? Ga lekker luisteren naar.

Ja, hier word je vanzelf toch al vrolijk van. Vreugde. Mama's Gun brengt het op jou. Haarlem 105, lokale radio. Fijn dat je luistert. We zijn live vanaf de Zeilweg nummer 10. En dat is midden in het centrum van Haarlem. Het is achter de Albert Heijn, als je de Zeilweg kent. En als de bevoorrading hier doorloopt, van die grote vrachtauto's, dan voel je dat op de eerste etage. Ik kijk op de klok. En we gaan elkaar even missen, een paar minuten maar. Maar we zijn daarna weer terug. Nog 2 uur vandaag de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10 uur. En op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. 7 dagen in de week. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkindevechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
4: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
5: ja.
3: Roodbeen en Kijkindevechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
6: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
3: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam door werkzaamheden op de A44... weer een hele lange file tussen Knoopend Ippenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer, 3 kwartier vertraging. En op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207... 2 kilometer file en 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Een hele goede morgen, Haarlem. Zoek de verkoeling op vandaag.
9: Goedemorgen.
8: Een hele goede morgen. Ben je net wakker? 8:03 in Wekker Radio gaat af. En swingend stap je uit je bed. En dat doe je samen met Michael Jackson. Don't stop till you get enough. We gaan door tot 10:00.

Heb je hem al gezien, de film? Michael. Ja, ik ben er naartoe geweest. Fantastisch. En dit was een van zijn grote hits van het album The Wall. Ik wens je een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. 7 over 8 is het alweer. En dit is het tweede uur van vandaag de dag. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. Dit is de ochtendshow. En die ochtendshow bestaat uit Haarlem 105 Nieuws. Elk uur rond de klok van 8:30. We kijken in het Haarlem Dagblad. We kijken naar de verkeersinformatie. We geven je de temperaturen in Haarlem en omstreken. Kortom, er is van alles te beleven bij vandaag de dag, de ochtendshow. Wat gaan we doen? Straks om 8:30 kom je haar tegen. Tessa Bosma, de Haarlem 105 nieuwslezeres van de dag. En waar gaat ze het over hebben? Een vetbike-beroving. De politie zoekt getuigen in een vetbike-beroving in de Heemstede. Ja, Tessa gaat erover vertellen. En na ruim 8 jaar neemt wethouder Floren Duner afscheid van het Haarlemse stadsbestuur. Dat is best wel even wennen, maar het is wel zo. Een Haarlem gastgezin helpt statushouder. Dat is een mooi verhaal. En wat dacht je van deze? Na jaren verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni. Ook Tessa vertelt daarover. En wat ook prettig is, Haarlemmers minder hoger energierekening. Altijd leuk. Daar gaat ze het over hebben straks om 8:30 met het Haarlem 105 nieuws. Ja, ik heb het Haarlemstad van vandaag, de dinsdag, de 23 juni, opengeslagen. En daar heb ik een aantal interessante en soms ook minder leuk nieuws. Soms heb je leuk nieuws, soms minder leuk nieuws. Ik ga het wel met je delen. Dus blijf lekker luisteren dit uur. We gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws. In de rechtbank in Den Haag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis tegen de 66-jarige Eugène N. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. De verdachte kwam in 1988 namelijk naar Nederland en werd 2 jaar geleden opgepakt in zijn woonplaats Ede. Ja, en 2 vrouwen uit Oudewater en Utrecht worden verdacht van zwaar mishandeling van kinderen. En ze staan in Utrecht voor de rechter. En dan gaan we even richting Amerika. In Washington is een nieuwe gespreksronde met delegaties van Israël en Libanon. Iran eist een volledig staakt het vuren ook in dat land. Ja, het is tijd voor een feestje. De Technische Universiteit Eindhoven, de TUE, viert zijn 70-jarig bestaan. Zo lang bestaan ze al, omdat de vieren organiseert de universiteit een cortegewandeling. Ja, en vanochtend om 7 uur, en excuses overigens voor de wat nasale geluidsweergave. Dat heeft alles te maken met een stevige hooikoortsaanval. Voor de mensen die hooikoorts hebben weten dat. Het is gewoon heel slecht, het is prachtig weer. Maar dat betekent wel dat je gewoon last hebt van een verstopte neus, jeukende ogen, jeukende keel, kortom, heel vervelend. Maar we gaan gewoon door. Ik had het over de Technische Universiteit en een cortegewandeling. En vanochtend om 7 uur heb ik dat even voor je opgezocht, want ik wist niet wat een cortegewandeling is. Een cortegewandeling is een formele wandeling met de hoogleraren bij de opening van het universitaire jaar of bij een inauguratie. Nou, kortom, dat gaat dus ook gebeuren vanwege de 70-jarig bestaan, een cortegewandeling. Ja, we kunnen er niet omheen. Vanavond ook weer een wereldkampioenschap, een wedstrijden voetbal. Portugal speelt tegen Oezbekistan. En om 7 uur is dat, Engeland tegen Ghana. En in de nacht van dinsdag en woensdag hebben we ook nog wat wedstrijden. Panama speelt om 1 uur 's nachts tegen Kroatië. En om 4 uur Colombia tegen Congo. Nou, dat gaat allemaal aan mij voorbij, denk ik. We kijken zo even naar het weer. Wat is het in Haarlem? Nou, prachtig weer, dat kan ik je vertellen. Het wordt korte broek weer. En wat hebben we dan nog meer? We hebben natuurlijk de verkeersinformatie. Daar gaan we nog even naar kijken en we draaien lekker de muziek. Opstaan, wakker worden. Zo'n vrolijk nummer waar je wakker van wordt. Je jumpt uit je bed. Jelly Roll, and I'm good.

I'm good. Nou, en het is een beautiful day en dat klopt ook, jazeker. De weersverwachtingen. Het wordt 28 graden in Haarlem en omstreken. En dat alleen met volle zon, dus smeer je goed in. Zorg dat je goed blijft drinken. Op dit ogenblik is het al 19 graden en het wordt alleen maar mooier. Hebben een beetje wind, ja, iets van 16 km per uur. Dus een klein windje, maar dat heb je wel nodig met deze warmte. En het wordt alleen maar warmer. De komende dagen gaat het naar, ja, schrik niet, vrijdag 35 graden. In de tijd. Waylon, toen hij nog heel jong was. 2011. The Escapist. Het komt van zijn tweede album, toen de tijd. After All.

0: in de tijd, 2011, bracht hij deze single uit. Waylon. Dat klinkt nog steeds lekker hoor. Het is gewoon 15 jaar geleden. De Escapist. Het zou bijna uit een film kunnen komen. Maar dat is niet zo. We gaan zo even naar de verkeersinformatie kijken hoe het op de weg is. Ja, en er is iets aan de hand bij de A4. En dat heeft alles met de A44 werkzaamheden te maken. Knooppunt Ypenburg richting Nieuw-Vennep. Daar sta je, schrik niet, 53 minuten vast met 26 kilometer. Je zal er maar in staan met die warmte. Dan moet je de airco flink aanhouden, denk ik dan bij mezelf. Sterkte gewenst. Dat is eigenlijk het enige op de hoofdwegen. Dan gaan we even naar de B-wegen. Daar hebben we op de N9 sinds vanochtend ook een probleem. Dat is een ongeluk gebeurd bij Alkmaar richting Den Helder... bij Schorrel Sint Maartenszee en Sint Maartenszee Petten. Aan beide kanten is die dicht vanwege een ongeluk. En er wordt geadviseerd om via de U82, die schijnt te bestaan... dat wordt een BBB-weg, denk ik, bij mezelf. Maar goed, ja, nogmaals, ook daar heb je dus rekening mee te houden. Is er nog iets anders? We gaan even kijken. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij afrit Ammanes. Dat heeft ook met die aansluiting met de A44 te maken. En Zassenheim richting Haarlem, de N208. De aansluiting met de N207 bij Lisse, 19 minuten met 2 kilometer. Allemaal sterkte daar.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

dat is het nog lang niet, hè, de Weeknd. Maar voor je het weet is het weer zaterdag, hè. Je luistert naar Vandaag de Dag. De doordeweekse editie tussen 7 en 10. En als we het over de weekend hebben, we zijn er ook in het weekend tussen 7 en 9. Komend weekend Ron Anbeek op zaterdag en zondag.

Ja, ik kijk in het Haarlems Dagblad en dat is een schrijnend verhaal dat ik graag met je wil delen. De ouders Nicole en Ferry Verbrugge zijn een petitie begonnen namelijk om de sluiting van de therapeutische zwembaden van de Hartekampgroep in Heemstede en Heemskerk terug te draaien. In korte tijd hebben ze al bijna 700 steunbetuigingen. En Nicole Verbrugge zegt dat dat heel belangrijk is. Vorige week kwam namelijk naar buiten dat de gehandicapte organisatie Hartekampgroep vanaf volgend jaar de verouderde therapeutische zwembaden op het Hartekampterrein en op het Harteheem van de Hartekamp in Heemskerk wil sluiten vanwege de hoge kosten. Tot verbijstering van verwanten van gehandicapte bewoners van de Hartekamp die zich overvallen voelen door het besluit. Verbrugge heeft 2 gehandicapte zoons met een ernstige progressieve neurodegeneratieve aandoening. Zoon Florijn zit volledig in een rolstoel en verliest steeds meer vaardigheden, zo legt de Zandvoortse Verbrugge uit. Voor hem is hydrotherapie geen luxe of een recreatieve activiteit, maar een belangrijk onderdeel van zijn behandeling, zijn comfort en kwaliteit van leven. Ook voor haar andere zoon, Tristan, is hydrotherapie belangrijk om zijn conditie en mobiliteit zo lang mogelijk goed te houden. Ja, in de brief aan de verwanten leggen de Hartekamp groet uit voor de behandeling op zoek te gaan naar een alternatief zonder water. Ja, tot woede van de ouders. Het water is namelijk de therapie, reageert Verbrugge. In het water ben je gewichtloos en zijn er bewegingen mogelijk die buiten het water gewoon niet haalbaar zijn. Ja, Verbrugge vraagt zich af of de belangen van cliënten met ernstige lichamelijke beperkingen zijn meegewogen bij de besluitvorming. Wat ons vooral opvalt is dat er in de brief van de Hartekampgroep uitgebreid wordt gesproken over kosten, onderhoud, energielasten en wetgeving. Ja, dat is een beetje het probleem natuurlijk. Ja, de Hartekamp, hoewel de Hartekamp zelf zegt het financiële plaatje niet te willen openbaren omdat het niet terug te brengen is in een rekensom, stelt Verbrugge dat de Hartekamp door dit besluit dat juist zelf wel doet. Nou, wil je de petitie ondertekenen? Die is te vinden door te googlen. Petitie Hartekamp zwembaden. Ja, ik zou zeggen, daar moet je aan meewerken.

Touré heet hij. En je zal de wereld wel aan je voeten hebben. 3:30. Ik heb nog 1 nummer voor je. En dan zit Tessa Boomsma klaar. De nieuwslezer van de dag voor het Haarlem 105 Nieuws. Elk uur rond de klok van 12:30. Het Haarlem 105 Nieuws. Maar eerst nog. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. Duidelijke. Ze stellen zichzelf al voor. De titel: The Invisible Man is Queen.

0: Queen en an Invisible Man. Maar helaas. Tessa Bosma zit klaar voor het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Een Haarlems gastgezin helpt statushouder Tim bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Tim, die zijn thuisland ontvluchtte vanwege zijn geaardheid, woont inmiddels 3 maanden bij Haarlemmer Karin en Michel. Volgens hem verloopt zijn integratie daardoor sneller en voelde hij zich direct thuis. Het initiatief is onderdeel van een programma waarbij gastgezinnen tijdelijk onderdak bieden aan statushouders en vluchtelingen. Na ruim 8 jaar neemt wethouder Floor Roodoener afscheid van het Haarlemse stadsbestuur. Vorige week werd het nieuwe college geïnstalleerd en kwam er een einde aan zijn periode als bestuurder. Roodoener kijkt met trots terug op zijn werk. Onder meer op het gebied van sociale zaken en woningbouw. De komende tijd wil hij meer tijd besteden aan zijn gezin en vrienden, maar een terugkeer naar de landelijke politiek sluit hij daarbij niet uit. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Die werd door de politie gedood. 2 omstanders raakten gewond. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Het zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. De vertraging is zowat een uur door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom in beide richtingen bij Rijnsaterwoude 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden.

0: als je een regelmatige luisteraar bent van vandaag de dag en op de dagen dat ik draai. Ik draai me regelmatig. Ik vind het zo'n mooi nummer. One day at a time. Je moet het per dag maar nemen. Samenwerken met het Tsjechische Concertgebouworkest. Uit een album van een paar jaar geleden. Anouk. 7:30 op jouw radio. One day at a time. Mooi, hè?
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Netherwood. En ze doet het samen met Elton John. Wine into Water. Splinternieuw op Haarlem 105.

ik zit te wachten op de stem van Elton John. Maar ik denk dat hij gewoon piano speelt. Wine into Water. Featuring Elton John staat hier. Ja, ik heb hem niet gehoord. Ik denk eerlijk gezegd dat hij gewoon de piano speelt. Ik denk, nou, die gaat meezingen met deze dame. Maar dus niet Nectar Wood, onthouder, Wine into Water. Ja, en van water gaan we naar bier. En van bier? Hoe zit dat precies? Nou, het Nederlands elftal maakte afgelopen zaterdag natuurlijk 5 doelpunten tegen Zweden, dat weet je. En in Bar Notel in Beverwijk betekende dat niet alleen feest, maar ook een flinke rekening. Wat is er namelijk aan de hand? Eigenaar Stef van der Zon trakteert zijn gasten namelijk op een gratis biertje voor ieder Nederlands doelpunt. Ja, ja, iedereen was in de gloria. En dat was natuurlijk een behoorlijke nota, kun je wel zeggen. De eigenaar van Bar Notel in Beverwijk bedacht namelijk de volgende actie voor tijdens het WK. Elk doelpunt dat het Nederlands elftal voetbalteam maakt, dan krijgen de gasten een biertje van huis. Dat tikte wel aan. Zo lacht Van der Zon in Haarlems Dagblad. Er waren een stuk of 100 man die avond. Dat is 500 pilsjes. Nederland scoorde 5 keer, ja. Dus het bier vloeide rijkelijk. Ja, dat Nederland zoveel doelpunten zou maken, dat had Van der Zon niet opgerekend. Ach, het is een beetje geven en nemen, hè. Mensen vinden het leuk om iets te krijgen en het is ook niet erg. Er hing een leuke sfeer in de bar en dat is het belangrijkste. Ondanks het dure grapje tussen aanhalingstekens geldt de actie tijdens de wedstrijd Tunesië op 26 juni ook. Waarschijnlijk wordt het dan ook weer een doelpuntenfestijn. Nou ja, we gaan het zien. Bar Notel in Beverwijk. Bij elk doelpunt krijg je een gratis biertje. Oasis op jouw radio. 9:12. We zijn al bezig met de tweede uur van vandaag, de dag, de ochtendshow. We blijven tot 10:00 bij je. Is Wonderwall.

Oasis op je radio. Wonderwall. Nou, die hoef ik bijna toch niet aan te kondigen, hoop ik. 14 voor 9. Je luistert naar de ochtendshow vandaag de dag op de dinsdag de 23e juni. Jazeker. Want het is Heren 2026. Het is heerlijk weer. De zon schijnt binnen hier aan de zijweg, zeilweg nummer 10. Jazeker. Je krijgt van mij. Jazeker. De verkeersinformatie. Laat je zomaar in een file staan in dit warme weer. Nou, dat heb je als je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam rijdt. Bij knooppunt Ypenburg richting Nieuw-Vennep. Schrik niet, 51 minuten met 26 kilometer aan file. En daar sta je dan middenin. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A44. Dat is een beetje een probleem wat daarmee speelt. En hebben we dan nog wat andere problemen? Ja, er zijn problemen op de B-wegen. En ik ga even voor je kijken. De N9 Alkmaar den Helder bij Schorrel Sint Maartenszee. En Sint Maartenszee. De Petten, die is dicht en dan moet je... Ja, ik heb er nog nooit van gehoord, maar het zal er zijn. Volg de U82. Dat is dan ook een mogelijkheid om het zo maar te zeggen. Dan gaan we even kijken of we nog wat andere B-wegen vanwege die A44 problemen hebben. Die had ik wel, maar ik ben hem even aan het doorscrollen, zoals dat zo mooi heet. En dan, ja, dan zie ik niks. Dus dat is het. Sterkte daar. Arthur Hill op jouw radio. 12 voor 9. En straks om 9 uur hebben wij een bezoekster.

Ja, mocht je radio kijken, want dat kan ook bij ons, dan heb je iemand binnen zien lopen. En vanaf 9 uur, ja, gaan we ervoor stellen. Dagmar van Rooij, en dat is een nieuwe naam binnen Haarlem 105.

0: She's a rich girl.
1: Dat geldt denk ik nog niet voor onze bezoekster, maar dat gaan we zo even vragen.
0: Hall & Oates, het is 9:05. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. We zijn er tussen 7 en 10 uur. En we gaan nog een uurtje door, het is 9:00. Fijn dat je er bent met het heerlijke warme weer. Ja, en dat volgende nummer, dat slaat niet helemaal op mij, Hair Down. Er is helemaal geen haar. Wauw. Dagmar heeft trouwens wel een heel mooi haar, maar dat kun je bekijken. Het is radio luisteren, maar ook radio kijken via Harlem105.nl. Lekker luisteren naar Sam Henshaw. En dan zijn we straks na 9:00 terug en dan ga ik je Dagmar even voorstellen. Wie is zij? Kun je haar kennen of niet? Dat laat ik aan jou over.

0: we zijn druk bezig. En het is bijna 9 uur. Ja, nu staat ze vol in beeld. Dat is wel leuk. Geen wachtwoord wijzigen hoor, alsjeblieft. Techniek staat voor niks. Wij gaan er even uit voor een minuut of twee. En dan zijn we terug met het 3e uur vandaag de dag. En dan gaan we even praten met Dagmar wie zij is. En misschien gaat ze wel wat nieuwsfeiten voor ons doen. Ook heel erg leuk. Kortom, blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Hou me ingetuned. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Door Al Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
5: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
4: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
6: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
4: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft
7: het
4: nog langer. Dit is
7: Erwin Hart van de ANWB.
4: Dit was het
7: NOS. De A4 Rotterdam-Amsterdam, 26 kilometer file tussen Kropert-Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan 3 kwartier door de werkzaamheden op de A44.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
0: Ja, Rob Jonker, maar ook Dagmar van Rooij. We gaan er zo aan je voorstellen. 100, 105. Can't let go. Maar blijf lekker nog een uur bij. EWF, Earth, Wind & Fire.

0: Can't Let Go. Goedemorgen Haarlem. Als je net ingeschakeld bent, luister je naar Haarlem 105, lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ja, zo is het. En we hebben een bezoekster. Goedemorgen, dagman.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Kijk eens even, wat een mooie stem. Ja, een nieuw gezicht volgens mij. Ik ben je vorige week pas tegengekomen. En dan, ja, binnen een week zit je hier gewoon naast mij als sidekick.
1: Ja, dat heb ik even mooi geregeld.
0: Ja, dat heb je heel goed geregeld. Voor de luisteraars die je niet zouden kennen kunnen kennen. Wie ben je, waar kom je vandaan, wat heb je gedaan? En waarom zit je hier bij Haarlem 105?
1: Nou, ik ben Dagmar. Ik woon hier in Haarlem, dus heel leuk. Dus ik denk misschien dat je mij al wel eens hebt rondlopen. Ik studeer journalistiek. En daarvoor moesten wij ook wat uren maken. Alleen toen dacht ik, nou ja, ik woon hier toch wel in de buurt. En het lijkt me sowieso heel leuk om radio te maken. Dus hierdoor kon ik daar lekker inrollen.
0: Oké. Je bent nog bezig met je studie?
1: Ja.
0: In tweede, derde?
1: Tweede jaar nu. Tweede jaar? Bijna zomervakantie, heel strak. Oh.
0: En het is 4 jaar?
1: Ja, het is een 4-jarige hbo-bachelor.
0: Oké. Gaat het een beetje?
1: Nou ja, het gaat eigenlijk wel. Ik moet wel zeggen dat het echt wel veel werk is.
0: Oké.
1: En ik ben vooral van het snellere nieuws. En nou ja, een beetje kletsen eigenlijk, zoals nu op de radio. Ja? En je had nu ook een tijdje van die grotere achtergrondartikelen. En daar had ik iets meer moeite mee. Maar ik merkte, als het dan af is, dan is het ook wel echt heel fijn. En dan merkte ik echt dat er een soort last van mijn schouders al viel. En ik voelde het echt fysiek. Dat ik dacht, ah.
0: Oké, neem ons eens mee in zo'n studie. Iemand die bijvoorbeeld overweegt straks na zijn HAVO, VWO. Maar heb je VWO nodig of is het HAVO?
1: Nee, je kan gewoon met HAVO.
0: Neem ons eens mee als je zo'n studie wil beginnen. Wat krijg je dan, ja, wat voor verschillende vakken? Wat moet ik me voorstellen bij zo'n studie?
1: Ja, het is vooral heel veel praktijk met journalistiek. Het is dus in Utrecht wat ik doe, maar het zit in Tilburg en in Zwolle ook. Volgens mij is het een beetje hetzelfde. Het is heel veel praktijk. Ik heb ook maar 2 tentamens in het jaar. Dus als je denkt, ik hou helemaal niet van tentamens. Dan moet je echt vooral deze studie gaan doen. En in het eerste jaar, volgens mij, het verandert heel snel. Omdat de journalistiek natuurlijk ook verandert. Dus ze past het wel heel erg aan. Dus ik weet niet zo goed hoe dat er nu uitziet. Maar bij mij was het dat je in het eerste jaar lokaal nieuws gaat maken. Nou, eigenlijk een beetje zoals dit, maar dan nog kleiner. Of, nou ja, dit is niet heel klein natuurlijk. Maar gewoon echt, dan maak je dus over de wijk Overvecht.
0: Gewoon wijkproblemen, wijkonderwerpen.
1: Ja. En dan ga je dus echt, dan maak je echt van dat komkommernieuws. Dan ga je het over elke stoeptegel hebben die er is. Ja. Maar dan leer je het dus wel heel goed.
0: Ik wou net zeggen, je moet ergens beginnen.
1: Ja, en ze sturen je ook gewoon op pad met een microfoon en een camera en zegt ze, zoek het maar uit. En nou, je krijgt er natuurlijk wel begeleiding in. Maar het is heel leuk dat je gelijk echt gewoon aan het werk wordt gezet. Wow. En je mag mensen interviewen. En je merkt ook dat je er vanzelf beter in wordt.
0: Ja, ja.
1: Je ontmoet zulke grappige mensen. En dat vind ik er heel leuk aan altijd.
0: Zijn dit nu, afgestudeerden die uiteindelijk richting grote lokaal nieuws, zoals bijvoorbeeld Haarlem, maar je hebt natuurlijk bijvoorbeeld AT5 Amsterdam. En uiteindelijk misschien nog wel doorgroeien naar het NOS-journaal of dat soort zaken?
1: Het is zo ongelooflijk breed. Maar ik heb heel veel mensen nu ook. Volgend jaar kan je stage doen. En dan doen heel veel mensen ook bij de NOS. Of inderdaad AT5, wat je zegt. Sommigen ook bij het Klokhuis. Dus dat lijkt me ook heel leuk om te doen. Dus en de radio kan je natuurlijk ook allemaal instappen. Dus het is zo breed. Het is zo'n groot scala aan dingen die je kan doen. Dus, allemaal superleuk. Ja.
0: Maar je had het over 2 tentamens. Dat klinkt voor heel veel studenten natuurlijk als muziek in de oren. Maar dat betekent dat je heel veel, maar praktijkopdrachten moet doen die ook gewaardeerd worden op grond van wat je gedaan hebt.
1: Ja, je hebt dus elke week, je klas is dus eigenlijk een redactie en elke week maak je dus een nieuwsitem. Ja. En dan heb je dus elke zondag wel een deadline. Dus je moet echt wel, het is niet dat je opeens niks moet doen. Eigenlijk is dit best wel een drukke studie. Want je bent echt wel de hele tijd bezig en je kan niet zomaar denken van nou, ik leer even niet en ik multiple choice prima, ik tikkel wat aan, want je moet echt wel wat inleveren. Ja, dat was ook lekker geweest. En dan heb je dus nog wel een tentamen in economie en bedrijfseconomie, maar dan gewoon over hoe de economie samenwerkt. Dus niet met de berekening en zo. Dus dat is ook wel echt fijn om te weten, dat je er iets meer kennis over hebt als je er bijvoorbeeld een interview over hebt. En nog iets.
0: Je hebt geen moeite met praten, Dagmar.
1: Nee.
0: Het is alsof ik er een stop uit te halen komt.
1: Zeg maar stop. Doe maar eens het klappen.
0: Nee, het is heel. Nee, ik vind het heel prettig. Ik bedoel, ik doe dat zelf. Ik ken mezelf ook wel. Maar wat doe je nu bij Haarlem? Je bent Haarlemmer, dus Haarlem 105 ligt voor de. Wat ga je doen?
1: Ik ga in augustus beginnen met de talentenuurtjes. En dat is dan op de dinsdagavond van 11 tot 12 radio maken.
0: Mensen gewoon luisteren naar Dagmar, denk ik. Dan sta je achter dit prachtige paneel waar ik nu sta. Waarvan ik een paar jaar geleden ook dacht van, oh mijn god, wat is dit allemaal? En een paar keer ga je natuurlijk ook de mist in. Kijk, live radio mag gewoon ook misgaan, hè?
1: Ja, als het af en toe de radio stil is, hoop ik niet. Maar dan weet je om rond die tijd dat...
0: Als het echt heel stil wordt, gaat automatisch na 10 seconden een nummer draaien.
1: Oef.
0: Dat is me ook een keertje overkomen. Ja? En dan moet je de boel weer terugpakken. Maar kortom, dat, ja, weet je, ik vind live radio het leukste. Vooral een ochtendshow moet eigenlijk live zijn. Er zijn ook collega's die het opnemen. En dat begrijp ik ook. Want we hebben het natuurlijk wel over een aantal uren dat je... Als je nog een baan hebt, is dat al lastig.
1: Nee, je moet wel elke week
0: deze oude man is gepensioneerd al. Zo oud. Nee, niet van mij. Ik ben iets vroeger bij pensioen gegaan. Maar desalniettemin. Het is natuurlijk een ongelooflijke hobby. Maar goed, je gaat dus Haarlem 105 Talent doen. Wat leuk.
1: Ja, ja, ik heb er echt enorm veel zin in. En nou ja, wat je al zegt, dan moet ik de apparatuur een beetje onder
0: kijken. Ja, je bent met allerlei dingen tegelijk bezig. En vooral als er meerdere mensen in de studio zijn. En er belt misschien ook nog iemand in. En dan wordt het echt, dan denk je, oh mijn god. En dat is het grappige. Je weet misschien dat wij op zondag Mart Smeets hebben. Nou ja, iedereen kent natuurlijk Mart Smeets. Dat mogen duidelijk zijn. Maar Mart Smeets had natuurlijk bij de VARA gewoon een technische man. En Mart is gewoon heel duidelijk. Ik kom hier om te presenteren, maar je moet me niet vragen om aan de knopjes. Dat moet iemand anders maar regelen. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Je hebt natuurlijk vaak toch, en dan hebben we het over de grote radioprogramma's, dat mensen gewoon een technisch iemand hebben die dat allemaal voor ze regelt, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat is dus niet hier zo. En hoe lang blijf je bij ons?
1: Nou, hopelijk een hele lange tijd. Maar ja, dat hangt een beetje vanaf hoe leuk ik het vind. Nee. Het is het plan om sowieso dit wel een jaar te doen.
0: Oké.
1: En ja.
0: We geven nog even. Ja, zo lang hebben we al zitten praten dat het jingle muziekje meteen weer weg is. Oké, jij gaat straks wat nieuws, wezenswaardigheden van ons verzamelen en het aan ons melden. Dan weet iedereen meteen, nou, die journalist zit er wel aardig goed in. Dat gaat, nee hoor, ik ga de lat een beetje, nee hoor, we helpen je daar gewoon in. Wat we wel even gaan doen, want wat gaan we doen? Straks om 9:30 hebben we Tessa Bosman, de nieuwslezeres van de dag, die het Haarlem 105 nieuws aan ons gaat verslaan. Dan gaan we er even tussenuit en hoor je haar even. Maar ik ga ook nog even heel snel, want daardoor zie ik je ook te luisteren. Hoe zit het met het landelijke nieuws? Nou, dat ga ik even voor je verslaan. Even kijken wat Dagmar daarvan vindt. In de rechtbank van Den Haag komt het OM met een strafeis tegen de 66-jarige Eugène N. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Dat is een stukje terug. Dat moet jou op zich als journalist wel aanspreken.
1: Het spreekt mij wel zeker aan. Het was wel een tijdje voordat ik geboren was. Precies.
0: En deze verdachte is in 1988 naar Nederland gekomen en werd 2 jaar geleden opgepakt in de woonplaats Ede. Dus blijkbaar is daar vanuit de journalistiek iets gebeurd, waardoor deze meneer is opgepakt voor genocide in Rwanda. We gaan het zien. Een volgende punt. 2 vrouwen uit Oudewater en Utrecht worden verdacht van zware mishandeling van kinderen en staan in Utrecht voor de rechter. Daar ben ik gewoon heel duidelijk. Even kijken wat er precies gebeurd is en ongelooflijk straffen.
1: Ja.
0: Dus zijn nu nog verdachten, hè? Ik bedoel...
1: Ja, daarom. Dus het is moeilijk om niet te zeggen van...
0: Nee, dat ben ik mee eens. Maar ja, mensen, met alle respect... Ja. Die vrouwen worden niet zomaar opgepakt en voor de rechter gebracht.
1: Je
0: maar
1: hebt niet
0: goed,
1: zomaar...
0: Je bent pas veroordeeld als je veroordeeld bent. Daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Dus laten we maar even rustig afwachten. Ja, we gaan even naar Washington. Een nieuwe gespreksronde met de delegaties van Israël en Libanon. Iran eist een volledig staakt het vuren. Ook in dat land. Ik heb het idee dat dit allemaal niet gaat lukken.
1: Oh, ik hoop het zo.
0: Ik ook. Maar ja, dit blijft een probleem. Ik bedoel, er is een hele petitie gemaakt door Amerika en Iran. En ja, binnen een dag wordt de straat van Hormuz alweer gesloten. Dus
1: ja.
0: Ik vind het een hele moeilijke situatie. Maar ik ben met je eens. Ik hoop van harte dat het gaat lukken. Ik ga je een vraagje stellen. Kijken of je dat weet. De Technische Universiteit van Eindhoven, de TUE, viert zijn 70-jarig bestaan. Om dat te vieren organiseert de universiteit een cortegewandeling.
1: Een cortegewandeling?
0: Wat is een cortegewandeling?
1: Oh god, ik zou het echt niet weten. Oh, dat was heel leuk als ik dat had geweten, maar nee.
0: Nou, Dagmar, je bent in een goed, gezelschap. Want ik wist het ook niet toen ik vanochtend om 7:00 dit voorlas. Cortegewandeling, dus dat heb ik uiteraard opgezocht. Cortege is een formele optocht van alle hoogleraren. Als de universiteit zijn jaren opent, dan zie je al die hoogleraren.
1: Zitten dan ook helemaal fanfare en zo bij.
0: Nou ja, ik weet niet of er fanfare bij is, maar het is wel heel... Dat kan met een inauguratie, met een viering of wat dan ook. Dat is de cortegewandeling. Ik had er nog nooit van.
1: Nou,
0: mooi
1: weer
0: woord.
1: Wat geleerd.
0: Een woord wat je niet vaak hoort, zeggen ze dan maar. Cortegewandeling, vergeten we allemaal niet. Nou, ik weet niet of je nog geïnteresseerd bent in het wereldkampioenschap voetbal. Dan word je natuurlijk bij dood gegooid. Vanavond om 7:00 speelt Portugal tegen Oezbekistan en om 10:00 Engeland tegen Ghana. Nou, dan denk ik wel dat we het gehad hebben, want in de nacht van dinsdag op woensdag Panama om 1:00 s'nachts tegen Kroatië en om 4:00 Colombia tegen Congo. Heb je iets met voetbal? voetbal of zeg je van
1: nou? Nou ja, persoonlijk niet heel veel, maar ik vind dan het WK wel weer heel leuk.
0: Ja, het leeft wel toch.
1: Want ik ga donderdag ook kijken, maar dat begint dus volgens mij om 1 uur 's nachts of zo.
0: 1 tot 3 's nachts.
1: Ja,
0: ik ga ook kijken. Ja, natuurlijk ga ik kijken.
1: En
0: we gaan het er straks even over hebben, maar als je een dorstig iemand bent, dan moet je donderdagnacht richting Beverwijk gaan. Maar we gaan het straks over hebben. Dat is een bar die bij elk doelpunt wat gescoord wordt een biertje geeft. En die heeft tijdens Nederland-Zweden aardig de tap moeten lossen, want er zijn 5 doelpunten gescoord.
1: Oei, zijn ze al failliet?
0: Ja, dat hoop ik niet, maar je gaat er straks iets over vertellen, want we hebben daar een heel aardig item in. Dat was het lokale nieuws en het internationale en nationale nieuws. We gaan even lekker wat muziek draaien en dan komen we terug bij Dagmar, die misschien wel een nieuwsitem voor ons heeft.
1: Ja, spannend.
0: Ja, ik vind het ook spannend.
1: Blijf luisteren.
0: Maar ik, ja, zeker, blijf vooral luisteren naar Haarlem 105.
2: Dit is Haarlem 105.
3: Ik heb tijd

graag geen horloge, want ik heb de tijd. Veel fouten gemaakt, maar ik heb geen spijt. Doe altijd wat ik wil, ik doe altijd wat ik voel. Dat zou je ook moeten doen, dan lacht het leven je toe. Eigenlijk is heel het leven dat we leven oneindig. Ik ben jou, en jij bent mij. Maar de mensen die dat beseffen, dat zijn er maar weinig. Want alles moet gauw, en alles moet snel.

0: hier word je toch vrolijk van? Hij heeft tijd genoeg, die Gerspar Doel. Achter op de fiets was dat...
1: Dat was een ander nummer, hè?
0: Dagmar is zich aan het voorbereiden en ik geef je zo even het weerbericht in Haarlem.
2: Wanneer de tijd genoeg...
0: Ja, ik hoef je natuurlijk niet te zeggen, 19 graden zonnig. Zowel Dagmar als ik zit hier heerlijk in korte broek. Ik moet zeggen, hier is het wel lekker fris. En dat heeft alles te maken met alle apparatuur die hier aanwezig is. Waardoor gewoon een airco aanwezig moet zijn om dat te koelen. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel een beetje fris. Maar goed, dat is even een ander verhaal. 19 graden en het wordt maximaal 28 graden. Een heel klein windje van ongeveer zo'n 18 kilometer per uur. Smeer je goed in, blijf goed drinken, dat is belangrijk. Het is wel code geel vanwege de warmte, maar we hebben in ieder geval heerlijke zon. Gabriella Climi. En het gaat altijd over de liefde. Bijna 10 voor 9:30. Pure love.

0: Gabrielle Climi. En van Gabrielle Climi is het maar een klein stukje naar Dagmar van Rooij. Dagmar, je hebt het Haams Dagblad geopend. En nu gaan we merken hoe goed jij journalistiek... Nee, dat is heel flauw. Wat ga je ons vertellen? Waar wil je het over hebben?
1: Nou, jij had het net al een beetje over het weer.
0: Ja?
1: En als je dus een beetje verkoeling zoekt... dan moet je op dit moment niet naar het Pierenbadje in Velsenbeek gaan... bij het burgemeester Rijkenspark. Want die is nog niet gevuld.
0: Nee, die is nog niet gevuld, hè?
1: Nee, en dat is dus heel gek. Want ik ging daar vroeger ook altijd heen. En dat is daar altijd... Nou ja, dan ben je echt klein, hè? Want het is volgens mij 30 centimeter hoog dat water. Maar als je dus een beetje kinderen daarheen... wil, dat kan nog even niet. Want die wordt op dit moment, of die wordt gekookt, maar het kan dus niet te warm zijn en niet te koud.
0: Want dat hangt er echt heel erg vanaf.
1: Ja, want als het dus dan weer gaat waaien, dan waaien die bladeren er natuurlijk in.
0: In die coating die nog nat is natuurlijk, dat is het verhaal.
1: Ja, en als het te warm is, dan is dat ook niet goed voor die coating. Maar dit pierenbadje gaat 24 juni open.
0: Kijk.
1: En het badje wordt dan ochtends vroeg gevuld.
0: Ja.
1: En dat moet dan dus nog 5 dagen uitharden. En nou, als het goed is en als de temperatuur toestaat, dan kan die 1 juli open. Maar dan moet het dus wel 22 graden of warmer zijn. Dus er is dus heel veel als en maar.
0: Wat een gedoe allemaal.
1: Wat een gedoe, ja.
0: Maar ja, goed, het onderhoud is natuurlijk belangrijk. En zeker als er op een gegeven moment kinderen... Die coating betekent ook dat het allemaal weer glad en netjes is. En niet dat kinderen hun voetjes openhalen en dat
1: soort
0: dingen.
1: Het is een wonder dat ik toen niet mijn nek heb gebroken vroeger. Want je gaat daar toch op je mel af en toe. Maar, nou ja... Ja.
0: Het is duidelijk. Maar goed, en de zomervakantie, als ik goed begrepen heb uit het stukje... want ik heb hem natuurlijk ook gelezen, dacht maar. Dat is heel flauw, alsof ik niks weet, maar dat maakt niet uit. In de zomervakantie zijn ze elke dag vanaf 6 juli, want dan gaat de vakantie. Ja, ik zie jou kijken, oh, vakantie, kijk ernaar uit, want dat is voor mij ook... Ben jij ook vanaf juli met vakantie, of is dat...
1: Ja, als het goed is, hoop ik dat mijn vliegtuig gaat. Ik ga naar Indonesië, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat.
0: Ach jee,
1: ja.
0: Ach, nou spannend. Maar goed, even terug naar Velsenbeek voordat we naar Indonesië gaan.
1: Ja,
0: we dwalen
1: helemaal.
0: Vanaf 6 juli gaat hij elke dag open, wordt hij elke dag gevuld. Mits er geen slecht weer is, onweer en dat soort omgekeerd.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, dat is het in ieder geval. Mocht je lekker wat verkoeling zoeken richting Velsenbeek. Vanaf morgen is dat ene badje dus al open. Toch?
1: Ja, sorry.
0: Ik zit helemaal te denken. Oh, badje, dat zou wel eerlijk zijn.
1: Ja, ik zit
0: al
1: helemaal met mijn hoofd in.
0: Nou, dankjewel. Komen we zo weer bij je terug voor andere items. Merci. De Pasadena's met Tribute. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. De ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. En straks Mr. Haarlem 105, Jan Gauws, tussen 10 en 12. Met Haarlem werkt. Kortom, alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit. Kijk maar even op haarlem105.nl. Je kunt ons live streamen, waar je ook maar bent. Breda, Zeeland. Hier is Tribute.

0: Ja, dat waren de Pasadena's. En dan kijk ik op de klok. En dan is het tijd voor Tessa Bosma. Zoals je weet, elk uur rond de klok van half. Het Haarlem 105 nieuws, het lokale nieuws van je lokale zender. Blijf lekker luisteren. Wij zijn er 7 dagen per week. Elke ochtend van 7 tot 10, van maandag tot en met vrijdag. En op zaterdag en zondag voor de vroege vogels. Kan ik me niet voorstellen, maar tussen 7 en 9 hebben we de weekendeditie. Morgen zit hier Bob Evers. Nee, morgen ben ik er. Stel, was het maar zo. Donderdag Bob Evers en vrijdag ben ik er ook weer. En zaterdag en zondag Ron Anbeek. Tessa Bosma zit klaar in haar zolderkamer en gaat ons vertellen over het Haarlem 105.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna 2 verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Haarlemmers zijn gemiddeld minder geld kwijt aan hun energierekening dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral door relatief zuinige woningen en een lager energieverbruik liggen de kosten in Haarlem onder het gemiddelde. Ondanks die gunstige positie blijven de energielasten voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Een Haarlems gastgezin helpt statushouder Tim bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Tim, die zijn thuisland ontvluchtte vanwege zijn geaardheid, woont inmiddels 3 maanden bij Haarlemmer Karin en Michel. Volgens hem verloopt zijn integratie daardoor sneller en voelde hij zich direct thuis. Het initiatief is onderdeel van een programma waarbij gastgezinnen tijdelijk onderdak bieden aan statushouders en vluchtelingen. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ontvoerders van de moeder van een Amerikaanse tv-presentatrice hebben kort na de ontvoering een mail gestuurd waarin staat dat ze dood is. Dat meldt nieuwszender CNN. Op verzoek van de politie werd er niet over gepubliceerd. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. Het weer, opnieuw veel zon vandaag en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. 3 kilometer file op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: En een kleine bezoekster. Nou, klein. Als we het over sunshine hebben, nou, dan is dit gewoon lekker een nummer om te draaien. Katrina and the Waves. 3:30 op jouw lokale radio. We're walking on sunshine.

0: Ja, je word je toch vanzelf vrolijk van. Zonneschijn in Haarlem. En ook heel goed zonneschijn. En het wordt nog steeds warmer de komende dagen. Vrijdag, als ik hier ook weer zit, wordt het... Ik durf er bijna niet te zeggen 35 graden. Goed smeren, Rachman.
1: Goed smeren, ja.
0: Absoluut.
1: Dan heb ik weer een nieuwtje voor jullie vanuit het Haarlems Dagblad ook.
0: Okay.
1: Want vorige week kwam naar buiten dat de gehandicaptenorganisatie de Hartenkampgroep vanaf volgend jaar de verouderde therapeutische zwembaden op het Hartenkampterrein wil sluiten vanwege de hoge kosten.
0: Ach jee.
1: Ja, en nu zijn de ouders van Florijn die vechten voor therapiezwembaden. En die hebben dus een petitie gestart om dit tegen te gaan. Dat is ook vooral heel belangrijk voor hun. Want je denkt, nou ja, die kunnen zij niet gewoon in een normaal zwembad ook oefenen met hun conditie. Maar dat kan dus niet.
0: Precies.
1: Het is namelijk te koud voor zo'n water. En het is ook helemaal niet fijn voor je spieren om daarin te oefenen.
0: Nee.
1: Dus zij zijn een petitie opgestart. En ze zeggen ook het enige dat ik kan doen of het helpt of niet. Maar ze willen strijden ten onder gaan.
0: Ja.
1: Om hier geld op te halen. En toch die zwembaden voor hun kinderen open te houden. Om hiermee te
0: oefenen. Want hun stelling was eigenlijk... We hebben het hier helemaal niet over recreatie. We hebben het hier over echt benodigde bewegingen. Een van hun kinderen, want ze hebben zelfs twee kinderen die gehandicapt zijn. De familie van Brug. En Florijn, die wordt alleen maar slechter en slechter bij het zitten in een rolstoel. Dus voor hem is dat echt van een evident belang. En daardoor zijn ze gestart. 700 mensen hebben die petitie al getekend.
1: 700 mensen, ja. En het is de bedoeling dat het natuurlijk nog meer wordt.
0: Ja. Heb jij een adres van die petitie? Onderin staat dat volgens mij even uit mijn hoofd. In het, of je moet zoeken.
1: Ja, er staat een linkje. We gaan even kijken. Ik ga even op het linkje. Het is een...
0: Je kunt gewoon Facebook, googlen volgens mij.
1: Volgens mij kan je gewoon googlen. Stop sluiten zwembaden Hartenkamp, uitroepteken.
0: Oké.
1: Dus steun dat vooral. Dat gaan we zeker doen.
0: Ja, dat gaan we. Na de uitzending gaan wij die petitie ook even meetekenen. Heel belangrijk voor niet alleen Florijn, maar al die andere kinderen die gehandicapt zijn en deze baden gebruiken. En er wordt inderdaad over heel veel kosten en onderhoud gesproken. Natuurlijk, dingen kosten geld, maar dit is wel belangrijk voor die kinderen om hun slechte ontwikkeling die ze al hebben, om dat toch te blijven ondersteunen, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Mooie item, dankjewel voor dat delen ervan. Je kunt het item ook natuurlijk even teruglezen. Harmsdagblad.nl, daar is een uitgebreide aandacht van de familie Verbrugge over het hoe en wat en de achtergrond daarvan. Dus nodig je graag uit om daar te kijken. Dankjewel, Dagmar.
1: Natuurlijk.

0: Under the Rhythm. Je krijgt van ons het weerbericht. Hier is Dagmar.
1: Het is vandaag 19 graden met maximaal 28 graden. En als je nog even in de zon wil zitten, doe dat vooral. De UV-index, dat vind ik altijd een heerlijk om naar te kijken, is op dit moment 3, maar het wordt 7. Dus smeer je alsjeblieft goed in en word geen kreeftje zoals ik deze week. We hebben windvlagen tot 15 km per uur. Dus een klein windje, hopelijk, is het toch wel lekker voor een beetje doorlichting.
0: Okay. Ben je een beetje zonneaanbidster? Je ziet er niet zo heel bruin uit. Sorry.
1: Ik doe echt mijn best. Maar het is dan 2 weken in de zon en dan is het binnen een week ook echt wel weer weg, moet ik zeggen.
0: Het is een beetje het pigment. Ja, goed. Ik hoorde je net zeggen van naar Indonesië. Daar is het natuurlijk ook. Maar de luchtvochtigheid, dat is een hele andere warmte dan we hier kennen. Hè?
1: Ja, ik moet zeggen, een 35 graden hier is echt wel warmer dan een 35 graden daar.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Dus ik, nou ja, ik hoop dat we het vrijdag allemaal gaan overleven.
0: Heel veel sluit vandaag. Dat is het nieuws. Zonnig dus. The Weeknd. En zo lang is het nog niet. We zijn pas op dinsdag. Can't feel my face.

0: Ja, het is een drukke dag met een bezoekster. Dan ben je met van alles en nog wat bezig. Dat kun je misschien zien als je radio kijkt. Visual Radio heet dat zo mooi. Dan zie je dat ik allerlei dingen aan het uitleggen en bespreken ben. Maar er gaat wel een... We hebben gewoon een normale uitzending. Dus we moeten wel bij de pinken blijven. Ik ga je wat vertellen over het Haarlems Dagblad, wat ik vanochtend gelezen heb. En dat gaan we natuurlijk wel weer merken, want de vakantieperiode komt eraan. Meer dan de helft van de Schipholbeveiligers heeft te weinig tijd om de veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Oei, dat concludeert het FNV op basis van een analyse van bijna 200 klachten die de vakbond ontving. Dat vind ik behoorlijk. FNV opende vorige maand een meldpunt voor de duizenden beveiligers op de luchthaven die zijn overgegaan naar een andere werkgever door de nieuwe aanbesteding van de beveiliging. En volgens de bond ervaart 44% problemen met agressieve passagiers. Agressieve passagier, dat ben jij toch niet, hè?
1: Nou, nee, dat hoop ik niet. Nee, ik ben altijd heel kalm, is okay. De bedoeling.
0: Ik vind het wel heftig. 44% klaagt over... En we weten allemaal op dit ogenblik, mensen hebben een ongelooflijk kort lontje.
1: Ja, ze kunnen er ook verder niks aan... De mensen die daar werken kunnen er ook niks aan doen. Dus je kan heel erg gaan lopen klagen. Is, maar
0: ja, dat moet je gewoon niet doen.
1: Je bereikt er niet zoveel mee.
0: Ook melden beveiligers dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid. Dat er te weinig begeleiding op de werkvloer is en de werkdruk hoog is. Nou, kortom, dat is nogal wat. En luchtvaartbeveiliging draait natuurlijk om veiligheid. Jij wil, als je in het vliegtuig stapt, hopen dat iedereen goed gecontroleerd is. En dat niet een of andere rare figuur denkt van, nou, het is mooi geweest. Dan gaan we met z'n allen.
1: Niet iedereen in elkaar.
0: Indonesië, nog nooit aangedaan. Nee, hoor, God, hou op zeg. Nee, FNV roept Schiphol en de beveiligingsbedrijven op om de problemen rond de werkdruk, de roosters en de veiligheid direct aan te pakken. En werknemers structureel te betrekken bij de besluiten die hun werk raken. Dat begrijp ik. Ja, Schiphol zegt natuurlijk signalen erg serieus te nemen. De veiligheid van passagiers en medewerkers staat bij Schiphol voorop. Dat begrijpen we natuurlijk allemaal. Maar er moet wel iets gebeuren. Dat is een ding dat zeker is. Er zijn nieuwe beveiligingsorganisaties trouwens ook, hè, in Schiphol. Nou ja, je gaat het wellicht merken. Ik moet zeggen, ik heb nu een paar keer dit jaar al gevlogen. Ik ging er redelijk snel doorheen. Maar ja. Goed, dat is wat anders. Ik ga natuurlijk op andere tijden als gepensioneerde. Dus ik ga niet in de zomervakantie.
1: In de drukke zomer.
0: Ja, we zullen ongetwijfeld die meldingen weer krijgen dat het gewoon hartstikke druk is op Schiphol.
1: Ja, ik ben al lang blij dat het niet in die coronarijen meer is dat mensen buiten die tenten stonden. Dat is al lang...
0: Tijd geleden, hè?
1: Ja, ik dacht er opeens daar. Ik dacht,
0: ja,
1: oh.
0: Nee, dat klopt. Weet je al hoe laat je moet vliegen?
1: Ja, in de middag.
0: Oh.
1: Ja, dat is echt prima. een heel lekker tijdje.
0: Dat is prima. En dan is het naar Indonesië, denk ik, een uurtje of 12?
1: Ja, we hebben een overstap nog op Dubai. Dus dat is volgens mij 3 uur, zoiets.
0: Ja, ja, ja. En, Dubai is denk ik 7 uur vliegen.
1: Ja, 7 uur vliegen en 3 uur overstap daar. Dus volgens mij, en dan is het volgens mij nog een uur 7. Okay. Dus het is wel opgedeeld, dus dat is heel lekker.
0: Maar je vliegt wel op Dubai?
1: Ja. Ja.
0: Vraag ik even.
1: Ja, het gaat nog wel. En dus ik hoop dat het allemaal met het trainingsakkoord ook allemaal nu wat rustiger wordt. Maar, ja. En anders dan... wordt het geen programma in augustus voor mij? Nee. Het is de bedoeling dat het allemaal gewoon goed gaat.
0: Oké, heel spannend.
1: Ja.
0: Nou, ooit in Indonesië geweest?
1: Ja, een weekje in Bali. Maar ik durf nooit echt te zeggen dat ik dan in Indonesië ben geweest. Maar...
0: Nee, Bali is dan de fun-eiland, zullen we zeggen.
1: Ja.
0: Maar je gaat nu echt rondtrekken?
1: We gaan nu naar Java. En ik ga met mijn moeder en mijn zusje. En eigenlijk wat we doen is we boeken een week en dan zien we het daar wel. Dus we gaan met de backpack gewoon op pad.
0: Spannend.
1: En dan zien we het wel.
0: Moeder ook met de backpack?
1: Ja hoor. Ja, daar heb ik het van geleerd.
0: Heel knap. Nou, we zijn benieuwd naar je verhaal. Die kun je in augustus met de luisteraars delen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja.
0: En ook tips geven van dat moet je wel, dat moet je niet doen. Of ga vooral naar Indonesië, want oh, het is zo mooi.
1: Ja, dat weet ik zeker. Ja, wel,
0: ik ben zelf in Jakarta geweest, maar dat was voor mijn werk. En ik werkte ooit bij een bank en had ik zo'n prachtig driedelig pak aan.
1: Maar dat is wel een flink gehoorde stad, volgens mij.
0: Ja, het is echt, toen ik er was, dat is een paar jaar geleden, werd er al gezegd, binnen nu en een paar jaar is het één grote parkeerplaats. Je kunt Jakarta niet meer uit en je kunt Jakarta niet meer in. Er ging één vlucht terug naar Nederland elke week. En dan ging ik echt 3-4 uur van tevoren met een chauffeur naar de airport. En dat duurde echt zoveel lang. Je zat constant in files.
1: Ja,
0: dat is echt. Dus Jakarta is wat dat betreft, en ja, we bezochten daar klanten als bankmedewerker. En ja, dan ga je met zo'n chauffeur van het bedrijf zelf mee. Maar je komt altijd te laat. En wij Europeanen, we willen nooit te laat komen op een afspraak bij een klant. Dat nee. is nou dan. Daar kom je gewoon 3 kwartier binnen, later binnen. En iedereen vindt dat normaal. Maar het kan gewoon niet anders. Het is gewoon zo'n gekkenhuis daar. Met al die scootjes en allemaal toeteren.
1: Ja,
0: Ik kan het niet. Nou, Jakarta heeft natuurlijk al hele mooie dingen. Maar het was voor mij. Maar goed, dat verhaal even. Ik zou opgehaald worden door een chauffeur van het bedrijf. Ja, we halen je op. En dan zei nee joh, het is een stukje lopen. Ik kom wel lopend. Helemaal die dagen nog over de hoge luchtvochtigheid. Ik was drijf.
1: Nou, en dat pak ook.
0: En ik kwam ook nog in mijn pak. Er loopt daar niemand in het bedrijf in een pak. Allemaal een mooie batik shirt of wat dan ook. Dus die keken me aan. Die Europeanen zijn helemaal gek.
1: Toen zei ik,
0: kom mij morgen maar ophalen. Want die hoge luchtvochtigheid, dat zijn we gewoon niet gewend.
1: Nee, daar ben je echt helemaal niet aan gewend. Nee. Maar we gaan ook snel de stad uit.
0: Ja.
1: Ik heb ook gelezen dat het de top 10 steden met de meeste smog is in de wereld. Nou, dat wist ik ook niet. Dus toen dachten we, we gaan wel snel weg daar. Maar het is een heel mooi land volgens mij.
0: Ik ben erg benieuwd naar je verhalen. We gaan nog even luisteren naar muziek.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

wie kent haar niet? Muziek uit de buurt, Sandra van Nieuwland. Een Haarlemse puur zang. Always Alone, 5:05. We hebben nog één nummer voor je. En daarna gaan we afkondigen met elkaar. Zo schiet zo'n uur natuurlijk toch voorbij, hè?

0: Chasing Ghosts. Dacht maar, wat vind je van dit nummer?
1: Ja. Ja, Chasing Ghosts. Ja, ik vind het soms een beetje... Ik heb dat met sommige nummers dat ik het een beetje gejengel vind af en toe. Maar ik vind het wel een... af en toe een mooi nummer. Ik denk dat ik een beetje in de mood ervoor moet zijn.
0: Oké. Wat is jouw favoriete zanger?
1: Mijn favoriete zanger? Zo.
0: Ja, zo.
1: Dit is echt even een hele moeilijke. Ik,
0: favoriete band dan?
1: Favoriete band. De laatste tijd ben ik heel veel de Beatles aan het luisteren. Vind ik heel leuk.
0: Oh, wat lap.
1: Ja. En David Bowie vind ik ook heel leuk. Het is gewoon echt wel meer, meer 70s-achtige muziek.
0: Ik heb hier een oude ziel in de studio.
1: Ja, oude ziel. Maar het is heel leuk met Spotify dat je gewoon op een soort shuffle kan. En dan kom je weer nummers tegen. En dan zijn het eigenlijk heel vaak nummers uit de 80s of de 70s die ik dan heel leuk vind.
0: Nou ja, wees welkom. Want ik kom natuurlijk uit de disco-tijd. De 70s, de 80s. Wij hebben de disco-train op donderdagavond met Remco Lanting. Van 9 tot 11 uur 's avonds zit hier. En als hij niet kan, dan mag ik hem waarnemen.
1: Kijk.
0: En dat vind ik echt heel leuk, want het is echt een heel andere radio.
1: Ja, dus dat is heel leuk. Inderdaad.
0: Even snel, favoriete nummer van de Beatles?
1: Blackbird.
0: Oeh. Ik ga je de mijn favoriete, The Long and Winding Road.
1: Oeh, die is ook mooi.
0: Nou, kortom. Mag ik je heel hartelijk danken voor je aanwezigheid.
1: Jij bedankt.
0: Wellicht tot de volgende keer. Ga lekker op vakantie in Indonesië. Ga lekker genieten. Kom weer gezond terug. En in augustus ga je live.
1: Ja. Ja, allemaal luisteren dan.
0: Allemaal luisteren. Wanneer was het ook alweer?
1: Dinsdagavond van 11 tot 12 uur.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Hey, dank voor de aanwezigheid en we zien elkaar.
1: Dankjewel.
0: Hoi hoi.
1: Doeg.
0: En wij gaan eruit. Jan Gaus, blijf lekker luisteren tot 10 uur. Ik ben er morgen weer om 7 uur. Hoi.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 10 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer en een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 23 juni. Goedemorgen.
4: Jan Gaus.
0: Dit is Haarlem werkt met Tieks en Sunshine.

hele leuke videoclip zat erbij. Met die hondjes. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Teeks en Sunshine. Goedemorgen. Arnhem 105 is dit. En het leek me wel aardig om een beetje van die zonnige plaatjes vandaag te draaien. Ja, onder andere deze.

bike gestolen. De politie op zoek naar een getuige van een gewelddadige beroving aan de Leidse Vaartweg in Heemstede. Rondom 9:30 is er een, iemand van zijn, letterlijk vanaf zijn fatbike geduwd. Die daarna is gestolen. Ja, wel vreselijk als je dat moet meemaken. Hè. Vaak jonge mensen die op zo'n fatbike fietsen. Afscheid van de Haarlemse wethouder Floor.

redden. Ja, dat gaan we makkelijk redden. Na ruim jaar, 8 jaar, is hij wethouder geweest. Voor Roodhunner. Afscheid van de Haarlemse stadsbestuur. Donderdagavond werd het nieuwe college geïnstalleerd. En kwam er einde aan zijn 8-jarige periode. En dat kun je, als je dat ook een beetje wil zien hoe dat dan is gegaan. Of hij nog een klein traantje heeft weggepinkt bij in Aarde 105. Bij het programma wat altijd s'avonds is. Haarlem Vandaag natuurlijk. En dan moet je even kijken op onze website. Got you on my mind. Ja. Oh, you treat me right. En dit is Calvin Harris. En dit is de titel Satisfied. En JC. Oh, you treat me right. Als

heb straks voor je trouwens Niall Horan en Tate. Zo goed. En dit zijn de dames Bacara. We kwamen toen uit Spanje. Ik zie nog wat andere nummers van Darling. Nokie Koe, zoiets. Maar dit is natuurlijk wel de bekendste ongeveer. Ach, ja. Ai, ai, ai. Hi, dames. Bacara. Uit Spanje. And yes, sir, I can...

together. I can boogie. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. Goedemorgen. Dank je. Het is best wel leuk eigenlijk. Hè? Ja, zeker. Goedemorgen. Straks zit het Haarlem 105 nieuws eraan te komen. Nieuwe muziek van Nile Horan. Tastes so good.

het heerlijke weer hebben. Ja, sommige mensen zullen daar absoluut niet blij mee zijn. Maar ja, ik heb zoiets van, nou, ach. Angel is dit.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Na ruim 8 jaar neemt wethouder Floor Roodoener afscheid van het Haarlemse stadsbestuur. Vorige week werd het nieuwe college geïnstalleerd en kwam er een einde aan zijn periode als bestuurder. Roodoener kijkt met trots terug op zijn werk. Onder meer op het gebied van sociale zaken en woningbouw.

0: De komende tijd wil hij meer tijd besteden aan zijn gezin en vrienden, maar een terugkeer naar de landelijke politiek sluit hij daarbij niet uit. Haarlemmers zijn gemiddeld minder geld kwijt aan hun energierekening dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral door relatief zuinige woningen en een lager energieverbruik liggen de kosten in Haarlem onder het gemiddelde. Ondanks die gunstige positie blijven de energielasten voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis. En dan nu het weer. De dag begint zonnig en droog. De temperatuur loopt in de ochtend snel op van ongeveer 17 naar zo'n 25 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Louder.
1: En
0: Loudan.
1: Ik vind het heerlijk, ja. Hoor, man aan man. Ah, dit kan je wel, dit is mooi, hè.
2: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ik heb straks voor je muziek uit de buurt iets van Ruben Annie. Ik ben nog even aan het zoeken wat ik van hem kan draaien. Maar nu eerst Bruno Mars.

de tipparade gestaan, dit nummer. Ook wekenlang op nummer 1 van de tipparade. Maar net niet doorgebroken naar de top 40. Heel jammer eigenlijk, want het is een heel leuk nummer dit. Ja.

mij nou een hitparade zelf zouden hebben naast de top 40, zou dit nummer ergens in de top 5 staan. Ja. We krijgen er ook veel feedback op van mensen die dit een leuk nummer vinden. Ja. Mama's Gun. Enjoy. Goedemorgen, Haarlem 105. De 23e juni is het. Hopen we maar dat het wel dit mooie weer blijft. En dat het niet opeens in juli, augustus

0: 105. Het is 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

Gypsy Rhythm. Treurig. Treurig is het dat je dan zelf niet een fatbike kunt betalen en dat je iemand gewoon van zijn fatbike afhaalt en dan met die fiets vandoor gaat. Fatbike gestolen bij een beroving in Heemstede. En de politie zoekt daar getuigen voor, ja. Kijk op onze website voor de details. Afscheid van de Haarlemse wethouder. Heeft dat 8 jaar gedaan, hè. Neem aan dat hij een goede lintje heeft gekregen of zo. Want is toch echt wel even een dingetje, hoor. Om 8 jaar wethouder te zijn. Ja. Het is een beetje afkikken, zegt hij. Ja, dat geloof ik helemaal. Je zit een bepaalde ritme, zit je. Je kunt het bekijken op Haarlem 105. Eerder uitgezonden hebben we dat. Haarlem scherpt aanpak voor de LHBTI plus en de rest van het alfabet aan. De haat tegen de gemeenschap hoort niet tot het verleden. Dus dat kun je ook bekijken op onze website. Bewoners vragen met een wandeling aandacht voor de vluchtelingenopvang in Heemstede. Er moet nog wel wat gebeuren. En Zandvoort die trof extra maatregelen voor het afgelopen weekend. En in Bloemendaal, de coalitie, al dat gedoe in Bloemendaal is het, hè? Niet te geloven. En in de Indische buurt hingen vol met regenboogvlaggen naar een dreigbrief aan een 11-jarige jongen. Ja, we laten ons niet intimideren in de Indische buurt. Prachtig om dat te zien. En de grachtenloop. Misschien heb je hem afgelopen vrijdag wel gelopen. Je kon geen 10 kilometer lopen. Nee, dat was, die was geschrapt vanwege het tropische weer. Ja.

Crystal Waters. Uit de tijd dat we nog in de kleine Houtstraat zaten, toen hadden we nog best even een discussietje toen met elkaar op de redactie. Toen al een redactie van, gaan we dit nummer draaien? Iemand had het meegenomen ergens vandaan, ik weet het nog goed. En toen was het van, ja, is het niet te stevig? Is het niet te stevig? Voor, volgens mij heten we toen nog Station Haarlem. Het zou zomaar kunnen. Ja, dit radiostation heeft vroeger Station Haarlem gegeten. We moeten daar nog wel ergens wel een oude jingle van hebben. Station Haarlem.

0: Friday en de summer rain. Hartstikke nieuw, Leer. Ik zit nog even te kijken. Die oude jingle. Toen de Haarlem 105 nog station Haarlem heette. Nou, dan komt hij op. Ja.
1: Station.
0: Ah, wacht, dan moet ik even niet spreken natuurlijk. Friday was dat met de summer. Friday was dat met summer rain.
1: Station Haarlem. Goedemiddag.
0: Nou ja, goedemiddag. Ja. Mooi, hè? Dat oude jinglepakket, het eerste jinglepakket wat we volgens mij hadden. Ja. Lekker oude wit. Ja. En dan denk je, nou, dan komt hij nog wel een keer in Station Haarlem, maar dan komt het niet aan. Nee.

niet of je nog even op de televisie hebt gekeken naar Direct bij Pinkpop. Omdat we natuurlijk ook hier net Direct hadden bij Bevrijdingspop. Ik moet wel zeggen, ik kreeg sterk het idee. Ze zeiden niet. Maar ik zag bepaalde dingen gebeuren. Bijvoorbeeld met die trompetist. Dat deden ze net of dat allemaal bedacht was.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Een Haarlems gastgezin helpt statushouder Tim bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Tim, die zijn thuisland ontvluchtte vanwege zijn geaardheid, woont inmiddels 3 maanden bij Haarlemmer Karin en Michel. Volgens hem verloopt zijn integratie daardoor sneller en voelde hij zich direct thuis. Het initiatief is onderdeel van een programma waarbij gastgezinnen tijdelijk onderdak bieden aan statushouders en vluchtelingen. Na ruim 8 jaar neemt wethouder Floor Roodoener afscheid van het Haarlemse stadsbestuur. Vorige week werd het nieuwe college geïnstalleerd en kwam er een einde aan zijn periode als bestuurder. Roodoener kijkt met trots terug op zijn werk. Onder meer op het gebied van sociale zaken en woningbouw. De komende tijd wil hij meer tijd besteden aan zijn gezin en vrienden, maar een terugkeer naar de landelijke politiek sluit hij daarbij niet uit. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis. En dan nu het weer. De dag begint zonnig en droog. De temperatuur loopt in de ochtend snel op van ongeveer 17 naar zo'n 25 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: start back.
1: Rock bottom is dit.
0: Willing to change, I just don't know how.
1: Laatste uitgebrand single van hun. Find Me a Place. Heel veel gedraaid. Zeker. Ja hoor. Vijf mei waren ze er ook bij. Jack and the Weatherman en Rock Bottom.

uit Montreal. Ja. En ze zingt soms in het Frans en soms in het Engels. Ze heeft in 2025 een nieuw album uitgebracht. En daar staat dit nummer ook op. Maart 2025 is dat nieuwe album uitgebracht. En daar stond in deze, ja, deze nieuwe single die... het was ook... Ja, nou ja, nieuw. 2024 is het nummer als, ja, als eerste verschenen. Maar goed, Canadese zangeres Charlotte Cardin was dit. En dit zijn de Imagine Dragons. One day.

kunnen deze mannen een show maken. Ik weet niet of je dat gezien hebt op televisie. En misschien ben je zelfs wel helemaal bij geweest. Dat zou ook zomaar kunnen. Pinkpop. Op een gegeven moment

Australische singer-songwriter. Back to Love. En heerlijk, ja. Niet echt heel nieuw. Het is al in 2024 uitgebracht. Nu, ja, vallen we ons toch een beetje op dit nummer. En dan zetten we hem in de playlist. Ja. En vanwege een lekkere, warme, feel-good vibe. Lincoln Jesser, dus uit Australië. En dit zijn de Jacksons. Met een hele jonge, piepjonge Michael Jackson. Show me, show you.

die vader die zat er flink achteraan. Om Michael tot grote hoogte te laten brengen. Op een hele jonge leeftijd werd hij al een superster. En kreeg hij geen aansluiting meer tot zijn vriendjes en vriendinnetjes. Dat had hij eigenlijk helemaal overgeslagen. Mede door zijn vader, ja. Nou, je moet de film maar eens gaan bekijken. Het is heel indrukwekkend, zeker. The Jetsons and Show You the Way to Go. Ik ben er morgen weer, hetzelfde tijdstip. Tussen 10 en 12 uur bij dit programma Haarlem Berk. En ik heb nog een paar liedjes voor je. Tot aan het NOS Journaal. Onder andere deze van Block and Crown. And Ain't Nobody. Living Joy zit er ook nog

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Haarlemmers zijn gemiddeld minder geld kwijt aan hun energierekening dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral door relatief zuinige woningen en een lager energieverbruik liggen de kosten in Haarlem onder het gemiddelde. Ondanks die gunstige positie blijven de energielasten voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Een Haarlems gastgezin helpt statushouder Tim bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Tim, die zijn thuisland ontvluchtte vanwege zijn geaardheid, woont inmiddels 3 maanden bij Haarlemmer Karin en Michel. Volgens hem verloopt zijn integratie daardoor sneller en voelde hij zich direct thuis. Het initiatief is onderdeel van een programma waarbij gastgezinnen tijdelijk onderdak bieden aan statushouders en vluchtelingen. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Maar het is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Aandeelhouders hadden gevraagd om iemand die met een frisse blik een oplossing kan vinden voor de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem staat tussen Lisse en de N207 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

this. Come on, girl. One, two, three. Now move to this.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Na ruim 8 jaar neemt wethouder Floor Roodoener afscheid van het Haarlemse stadsbestuur. Vorige week werd het nieuwe college geïnstalleerd en kwam er een einde aan zijn periode als bestuurder. Roodoener kijkt met trots terug op zijn werk. Onder meer op het gebied van sociale zaken en woningbouw. De komende tijd wil hij meer tijd besteden aan zijn gezin en vrienden, maar een terugkeer naar de landelijke politiek sluit hij daarbij niet uit. Haarlemmers zijn gemiddeld minder geld kwijt aan hun energierekening dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral door relatief zuinige woningen en een lager energieverbruik liggen de kosten in Haarlem onder het gemiddelde. Ondanks die gunstige positie blijven de energielasten voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis. En dan nu het weer. Ook vanmiddag is er volop zon. Het wordt zomers warm met een maxima rond de 30 graden. En het blijft nagenoeg windstil.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer, met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: 2 kilometer file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopend de Nieuwe Meer en Badhoevedorp. De rechterrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Velzen 3 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Een Haarlems gastgezin helpt statushouder Tim bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Tim, die zijn thuisland ontvluchtte vanwege zijn geaardheid, woont inmiddels 3 maanden bij Haarlemmer Karin en Michel. Volgens hem verloopt zijn integratie daardoor sneller en voelde hij zich direct thuis. Het initiatief is onderdeel van een programma waarbij gastgezinnen tijdelijk onderdak bieden aan statushouders en vluchtelingen. Na ruim 8 jaar neemt wethouder Floor Roodoener afscheid van het Haarlemse stadsbestuur. Vorige week werd het nieuwe college geïnstalleerd en kwam er een einde aan zijn periode als bestuurder. Roodoener kijkt met trots terug op zijn werk. Onder meer op het gebied van sociale zaken en woningbouw. De komende tijd wil hij meer tijd besteden aan zijn gezin en vrienden, maar een terugkeer naar de landelijke politiek sluit hij daarbij niet uit. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis. En dan nu het weer. Ook vanmiddag is er volop zon. Het wordt zomers warm met een maxima rond de 30 graden. En het blijft nagenoeg windstil.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn worden laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Haarlemmers zijn gemiddeld minder geld kwijt aan hun energierekening dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral door relatief zuinige woningen en een lager energieverbruik liggen de kosten in Haarlem onder het gemiddelde. Ondanks die gunstige positie blijven de energielasten voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Een Haarlems gastgezin helpt statushouder Tim bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Tim, die zijn thuisland ontvluchtte vanwege zijn geaardheid, woont inmiddels 3 maanden bij Haarlemmer Karin en Michel. Volgens hem verloopt zijn integratie daardoor sneller en voelde hij zich direct thuis. Het initiatief is onderdeel van een programma waarbij gastgezinnen tijdelijk onderdak bieden aan statushouders en vluchtelingen. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis. En dan nu het weer. Ook vanmiddag is er volop zon. Het wordt zomers warm met een maxima rond de 30 graden. En het blijft nagenoeg windstil.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad. Daar heb je 10 minuten vertraging tussen Almere Regenboogbuurt en het tankstation De Lepelaar halverwege Almere en Lelystad. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelevaar en Zween heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk met een aantal personenwagens. En de N242 van Alkmaar naar Heerdoegewaard. Daar staat bij industrieterrein Boekelemeer 3 kilometer file. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Na ruim 8 jaar neemt wethouder Floor Roodoener afscheid van het Haarlemse stadsbestuur. Vorige week werd het nieuwe college geïnstalleerd en kwam er een einde aan zijn periode als bestuurder. Roodoener kijkt met trots terug op zijn werk. Onder meer op het gebied van sociale zaken en woningbouw. De komende tijd wil hij meer tijd besteden aan zijn gezin en vrienden, maar een terugkeer naar de landelijke politiek sluit hij daarbij niet uit. Haarlemmers zijn gemiddeld minder geld kwijt aan hun energierekening dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral door relatief zuinige woningen en een lager energieverbruik liggen de kosten in Haarlem onder het gemiddelde. Ondanks die gunstige positie blijven de energielasten voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Vooral voor dubbeldekstreinen kan de hitte problemen opleveren. Vanwege de droogte doen de waterschappen extra dijkcontroles. In het westen wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat de bodem zout wordt. En in Brabant mogen boeren hun land niet meer besproeien met slootwater. De scheepvaart in de straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat, blijkt uit cijfers van Marine Traffic. Voor de oorlog tussen de VS en Iran waren dat er dagelijks meer dan 100. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Minima vannacht tussen 15 en 21 graden. Morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat net geen 60 kilometer file. De meeste files leveren een maximum van een minuutje of 5 vertraging op. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je echter 25 minuten vertraging. Tussen Vinkeveen en Maarsen staat 9 kilometer door een ongeluk. De twee linkerrijstroken zijn daar dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen De Hoek en Roelof Arendsveen 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A8 Amsterdam-Zaanstad voor het knooppunt Zaandam. De A9... Vanuit Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en het knooppunt Kooimeer heb je 10 minuten vertraging. En op de N242 van Alkmaar naar Heerdegewaard bij het knooppunt Kooimeer ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten extra nodig op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het knooppunt Burgerveen. De A7 van Zaanstad naar Horen doe je er ook 10 minuten langer over. Tussen Zaandam en Purmerend. En de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Tussen de A9 en Alkmaar heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Een Haarlems gastgezin helpt statushouder Tim bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Tim, die zijn thuisland ontvluchtte vanwege zijn geaardheid, woont inmiddels 3 maanden bij Haarlemmer Karin en Michel. Volgens hem verloopt zijn integratie daardoor sneller en voelde hij zich direct thuis. Het initiatief is onderdeel van een programma waarbij gastgezinnen tijdelijk onderdak bieden aan statushouders en vluchtelingen. Na ruim 8 jaar neemt wethouder Floor Roodoener afscheid van het Haarlemse stadsbestuur. Vorige week werd het nieuwe college geïnstalleerd en kwam er een einde aan zijn periode als bestuurder. Roodoener kijkt met trots terug op zijn werk. Onder meer op het gebied van sociale zaken en woningbouw. De komende tijd wil hij meer tijd besteden aan zijn gezin en vrienden, maar een terugkeer naar de landelijke politiek sluit hij daarbij niet uit. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Vooral voor dubbeldektreinen kan de hitte problemen opleveren. Waterschappen doen extra dijkcontroles vanwege de droogte. In het westen wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat de bodem zout wordt. En in Brabant mogen boeren hun land niet meer besproeien met slootwater. Het OM eist 4 jaar cel tegen een man vanwege een verkrachting in Bodegraven in 1990. De 59-jarige man werd vorig jaar opgespoord dankzij DNA-onderzoek. Het slachtoffer was 14 toen ze werd verkracht. Het weer morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 65 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de N230 van Maarsen naar Utrecht ben je echter 10 minuten extra kwijt voor de aansluit met de A27. De N235 van Amsterdam naar Purmerend tussen het Schouw en Ilpendam ook 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N242 van Alkmaar naar Heerderoewaard bij het industrieterrein Boeklemeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes heb je 10 minuten vertraging. De A4 naar Amsterdam doe je er 20 minuten langer over tussen Schiphol en het knooppunt de Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. De politie zoekt getuigen van een fatbike-beroving in Heemstede. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30 op de Leidse Vaartweg. Het slachtoffer werd van zijn fiets geduwd, waarna twee verdachten er met de fatbike vandoor gingen. De verdachten reden op een zwarte scooter en zijn voor het laatst gezien in de richting van station Heemstede-Aardenhout. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden. Haarlemmers zijn gemiddeld minder geld kwijt aan hun energierekening dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral door relatief zuinige woningen en een lager energieverbruik liggen de kosten in Haarlem onder het gemiddelde. Ondanks die gunstige positie blijven de energielasten voor veel huishoudens een belangrijke kostenpost. Een Haarlems gastgezin helpt statushouder Tim bij het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Tim, die zijn thuisland ontvluchtte vanwege zijn geaardheid, woont inmiddels 3 maanden bij Haarlemmer Karin en Michel. Volgens hem verloopt zijn integratie daardoor sneller en voelde hij zich direct thuis. Het initiatief is onderdeel van een programma waarbij gastgezinnen tijdelijk onderdak bieden aan statushouders en vluchtelingen. Na jaren van verbouwen opent het vernieuwde slachthuisterrein in Haarlem op zaterdag 27 juni officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen dan voor het eerst zien hoe het voormalige industrieterrein is veranderd in een gebied met ruimte voor ondernemers, horeca en cultuur. Tijdens de open dag zijn er activiteiten verspreid over het terrein en krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen. Iedereen is welkom en toegang is gratis.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. En vertegenwoordigers van 15 EU-landen, onder wie ook een Nederlander, hebben in Brussel gesproken met een Taliban-delegatie. Doel was het maken van afspraken over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het weer, morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je 5 minuten vertraging tussen Schiphol en het knooppunt de Nieuwe Meer. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandijk en Weidewormer doe je er ook nog 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellie van Amstel.
3: Joehoe!

Wendy en Lisa openden Avondexpress. Ik zit hier bij de ventilator en het hitteprotocol is ingegaan. Dus we hebben het vandaag over water. Hoe lekker is dat? Tussendoor de gewone hits, maar ondertussen gooi ik heel veel water over jullie heen. Dat zullen jullie vast erg vinden.

tijd een excuus om dit nummer van Harry Styles uit mijn platenkast te halen. Watermelon, water, hè? Wat heb ik nog meer? Een lekker drankje. Er zit ook water in. Ik bedoel, ik moet het een beetje ruim nemen. We gaan naar het land van Maas en Waal. Ook water. En we hebben het al over regen. En over iets dat eigenlijk geen water is. Dat de komende minuten in Avondexpress.

nummer heet in principe Escape. Maar tussen haakjes, de Pina Colada song. Nou, lekkerder water kun je bijna niet bedenken. Lekker met kokos, yummy. Alcohol voor mij niet zo per se. Ik neem wel een virgin Pina Colada. Volgens mij kan dat. Het volgende nummer is nieuw en tikt 3 keer water. Wine, Into Water, featuring Elton John. Nectar Board. Nectar is ook iets met water erin. Tenminste, er zit wel een component water in Nectar. Nectar Board dus, met Elton John die meedoet. En het is heel rustig en het klinkt heel mooi. Wine, Into Water dus.

muziek uit de regio. Nou, dan nodigen we heel graag Boudewijn Groot uit om iets over water te zingen. Het land van Maas en Waal. Het volgende komt trouwens ook water hiervoor. Het is namelijk Fever Dream. Ja, dan komt er water uit je lopen. Alex Warren.

0: zingen we ergens dat the desert has turned into a sea.
1: Ja, water, klaar. Zo makkelijk maken we het. We gaan straks naar de waterkant met The Simple Minds. En water van liefde door de Dire Straits. Nou, blijf lekker even hangen.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

daarin in de avondexpress. Ik hoop dat je het leuk vindt. Simple Minds, Waterfront over. Ik hoop dat je het leuk vindt. Je kunt altijd reageren, hè? Op 06-105-105-38. En dat is het WhatsApp-nummer van Haarlem 105. Dus geen belletjes, gewoon een appie. 06-105, dat kun je onthouden. 105 en dan 38. Laat van je horen wat jouw favoriete waterplaat. Deze jongens komen trouwens uit Den Haag en maken hele lekkere muziek. Het gaat niet over water, want de hits zitten er ook tussendoor. En och, wat gaan ze lekker. Sommieux en Dark Before the Dawn.

Zo, dat is weer een andere koek. The Dire Straits, Water of Love. Goed, de volgende dame gaat lekker. Heeft niet zulke grote hits meer als in het begin. Maar ja, ik vind het gewoon een heel gek mens. Dat is gewoon leuk gek. Heerlijk. Ik mag haar graag volgen op Insta en zo, wat ze nou allemaal weer doet. En ze schaamt zich gewoon nergens voor. Ik wou dat ik een klein beetje van Lizzo had. Dit is de nieuwste en die heet Bitch.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
0: Ellie van Amstel.
4: Overstappen, uur 2 van Avond Express.

Ik draai meestal een ouwe aan het begin van een uur Avondexpress. Maar ja, deze is zo vrolijk. Armin van Buuren en Conrad Sewell. Ik hoop dat hij zo heet. Sex, Love and Water. Het gaat over water vanavond. Hoe zou dat nou kunnen? Ik heb koud water zometeen. En een waterval. En water onder de brug. En spraakwater in de aanbieding. Dat de komende minuten in Avondexpress.

Ach, ik vind Major Lazer zo lekker. En dan doen ze het ook nog met Justin Bieber. Dit heette Cold Water. Ik heb je een waterval beloofd. Nou, die is van TLC. Maar eerst de hit, bijvoorbeeld Talk to You van Another.

Ja, waarom zou ik nou over water hebben? TLC en Waterfalls. Zometeen gaan we nog een keer naar Engeland voor Adele. Maar eerst Shanna Spiro en Material Lover.

Nou, ik hoop dat het een beetje verkoelend is. Laat het aan me weten. Je kunt ons appen tegenwoordig. 06-105-105-38. Dat is heel simpel, hè? De naam van het station. 105-105. En dan 38 eraan. Ja, er zit nog een 38 over. Zometeen wat spraakwater. Even kijken. Ik heb nog iets over regen. Het gaat allemaal over water. En tussendoor wat hits. Bijvoorbeeld zoals deze van Dominic Fike. En die heet Baby Doll.

0: vind.
1: Ik vind dit zo lekker. Extins en spraakwater uit de 90's. Ik hoop dat je een beetje verkoeling vindt hierdoor. Al is het maar geestelijk. Dan nu een cover van Block & Crown. En die hebben het gewaagd om Ain't Nobody op te nemen.

Wat hebben we nog meer? Nou, van alles en nog wat. Even kijken hoor. We hebben iets van Deep Purple. Die hebben ook iets over water gezongen. Weet je nog wat? Komt zo meteen wel aan bod. En dan nu good old Jennifer Lopez. God, wat ziet ze nog goed uit op de leeftijd. Hè? Samen met David Guetta. Dit heet Save Me Tonight.

Stevige muziek in Avondexpress. En waarschijnlijk is dit al een oude bokkenplaat waardig. Maar ik wil het even over een nummer uit de jaren 80 hebben. Dat een beetje een favorietje van me is. Ik heb hem heel lang niet gehoord. En ik zocht op water in de bestanden. En hij zat er gewoon tussen. Ja, dan moet het een oude bokkenplaat worden. Het is een bandje. Uit de New Wave-periode, eind jaren 70, begin jaren 80. En ze hadden een album uit, dat heette From A to B. En schrijft hier al iemand. Eigenlijk was dat meteen al een greatest hits. Want er stond ook op bijvoorbeeld het leuke Living by Numbers Sanctuary. En minder bekend, She's a Magazine of Straight Lines. Het brein achter de band was Tony Mansfield. En die heeft nog heel veel gedaan daarna. Bijvoorbeeld Captain Sensible, ken je dat nog? What? En Nick Strager, Straight Ahead en de B-52's. Die zijn wel het allerbekendst van dit rijtje. En ja, het is gewoon een hartstikke lekker nummer. Niet zo'n heel groot verhaal, wel een bijzonder nummer. En een bijzonder bandje. De oude bokplaat is vandaag New Music met This World of Water.

Dit is ook zo oud dat een bokkenplaat had mogen zijn, maar ik weet het verhaal er niet rondom. Ik zal eens kijken. Triumviraat was dat, ook wel een heel lang geleden. En dat heette Waterfall. Ja, ik probeer het een beetje toepasselijk te houden. En de allerlaatste, ja, die is helemaal grappig, want er zit helemaal het woordje water niet in. Maar het heet wel water. Underwater van Harry Vroeman. Ik zou zeggen, vrolijk verder met Haarlem 105. En graag tot volgende week.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel. Ja, 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105. Oh, lekkertje bij de weekend. Ja, ik kan er wel weer van genieten.

0: Ja, hele goede avond. Luistert naar vrolijk verder. Het is dinsdagavond en zoals ik zei, bijna weekend.
1: Ja, dat klopt. En met deze temperaturen ben ik ook wel toe aan weekend.
0: Hoe bedoel je welke temperaturen?
1: Nou, hier in de studio is het natuurlijk lekker cool. Maar buiten is het echt bloedje heet.
0: Ja, irritant. Elke als ik hem op... Ja, nee, gaan door. Dit gebeurt straks in de studio. Ja, het is dinsdagavond. Het is bijna weekend. Dat betekent namelijk, je hebt de maandag al gehad. Je hebt de dinsdag gehad. Het is bijna woensdagmiddag. En als je woensdagmidag zegt, zeg je...
1: Ja, eigenlijk is de week dan al doormidden. En dan ben je gewoon over de helft heen.
0: Dus stiekem is het weekend een beetje begonnen.
1: Dan ben je aan het afbouwen al. En aan het opbouwen richting weekend. Hey, maar laten we eens vertellen wat we hier doen. Wie we zijn en hoe we hier zijn gekomen. Nou, het laatste is heel simpel. Op de fiets. Maar hier tegenover mij zit Koen.
0: En tegenover mij zit Martijn.
1: En samen maken wij het programma Vrolijk Verder.
0: Martijn, wat is Vrolijk Verder eigenlijk voor programma?
1: Koen, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Vrolijk Verder is een programma dat gemaakt is door twee veertigers. Maar niet exclusief.
0: Dat verklaart een hoop.
1: Maar niet natuurlijk alleen voor veertigers. We hebben het wel over ons leven. Dus het is gewoon echt een stukje slice of life. Zoals dat mooi heet. Het is natuurlijk ook voor mensen die gewoon de 40 al gepasseerd zijn. Die denken, oh ja, zo was dat. Of mensen die gewoon nog hopen 40 te worden. Die denken, jezus, als dit mijn voorland wordt. Dus wij zijn eigenlijk altijd bezig met tips, trucs en wat ons bezighoudt in het dagelijks leven. En zo gaan we deze week over een aantal dingen hebben. Jij hebt behangen, begreep ik.
0: Ja, zeker. Met dit weer behangen is het het beste wat je kan bedenken.
1: Ja, nou, ik heb ook hele heftige bezigheden gedaan waar ik het behoorlijk warm van krijg. Hier in Haarlem, maar daar ga ik straks meer over vertellen.
0: Natuurlijk hebben we het WK voetbal en de verwachtingen stijgen. Dus daar moeten we ook even over hebben. Wat is de planning?
1: Ja, daar ontkom je aan. Hey, en één ding waar je natuurlijk ook niet aan ontkomt is de hitte. En daar moeten we het ook over hebben.
0: Het is bloedirritant. Elke keer als ik op start druk, gaat de muziek uit. Ja, ik probeer wat af te spelen, maar ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ga nog één keer proberen. Ik denk, het gaat doen of niet? Hoor je het?
1: Ik hoor helemaal niks.
0: Nee, ik ook niet. Het is echt irritant.
1: Eén ding weet ik zeker. Het is wel tijd om vrolijk verder te gaan.
2: Buiten. Opa. Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden. Ja, ik vind dat warme weer zit verdomme zo. Ik ga even in de schaduw. Kutwarmte. Ik wil niet in een mediterraan klimaat leven. Het is nog steeds niet afgekoeld. Ik wil dat niet. Ik wil geen zon.
3: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede

0: Ghosts.
1: Selwijn met Chasing Ghosts. Heb je dat gedaan?
2: Wijn verkocht of geesten achterna gejaagd?
1: Selwijn. Nee, Chasing Ghosts had ik het.
2: Oh, nee, ik heb wel eens wijn verkocht.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Als, serieus?
2: Ik was ober vroeger.
1: Ja, godzie bijna. Je hoort het, Martijn is van alle markten thuis. Behalve goede grappen.
2: Nee, maar dat, dat hoort, hè. Dat hoort bij de leeftijd. Maar als je dit hele programma blijft luisteren, dan kom je er vanzelf achter. Want dan komen namelijk de dead jokes aan het einde.
1: Ja, die doen we rond een uur of half elf ongeveer.
2: Ja.
1: Maar niet nu al.
2: Nee,
1: nu
2: zijn jawel, gewoon... jawel. Het is gewoon opbouwen. Het is een constante laag van flauwe grap.
1: Ah, oké. Okay. Kortom, je luistert naar Vrolijk Verder. Het programma gemaakt door Martijn en ik. Koen, zei de gek. En Martijn wil het graag hebben over huiswerk maken.
2: Ja.
1: Wat is er gebeurd, jongen?
2: Nou, het is verschrikkelijk. Ik heb het al eens eerder verteld in het programma. Ik heb een dochter en die dochter die is nu 12. Die zit midden op de middelbare school. En die heeft nu allemaal huiswerk wat ze moet maken. Op de basisschool is natuurlijk ook al huiswerk, maar nu is het serieus. En we hebben natuurlijk nu het einde van het jaar in zicht. Dat betekent dat er toetsweken komen en dat je echt je best moet doen. Dus dan is er ook allerlei opdrachten die moeten gebeuren. Planning die jouw kant op komt en dat soort dingen. Mijn dochter is daar geen gei in.
1: Nee, wie wel op die leeftijd?
2: Absoluut waar.
1: Sterker nog, volgens mij kan het niet eens. Volgens mij mag het officieel niet eens vragen. Officieel mag het natuurlijk wel. Maar officieel, als je ook goed nadenkt over wat een kinderbrein kan, dan kan je nog geen dingen vragen over planning rond tot 14 jaar ongeveer.
2: Nou, dat...
1: De hele middenbasis heeft daar lak aan.
2: Ik wou net zeggen, dat is compleet niet hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Maar goed, dat betekent dus dat zij dus allerlei huiswerk moet maken. En mijn dochter die vindt huiswerk verschrikkelijk. Dus niet. Die komt thuis, die gooit de tas op de grond. Die pakt iets uit de koelkast, rent naar boven, gooit de deur dicht. En die komt pas weer naar beneden als het eten klaar is. Ik probeer ondertussen iets voor elkaar te krijgen van, hey, moet je niet eens aan je Duits, moet je niet eens eventjes kijken naar je adreskunde, misschien moet je geschiedenis gaan leren, dat soort dingen. Daar heeft ze natuurlijk geen boodschap aan, ze vindt mij daarin heel vervelend. En toen hadden wij laatst komen tot een soort van kookpunt. Dus we zaten aan tafel, mijn vrouw, mijn dochter en ik. En ik begon over haar huiswerk. En ik zei, want ze wilde iets doen in de avond. En ik zei, nou, volgens mij moet jij nog eventjes aan je Engels of zoiets. En toen zei ze, doodleuk.
1: Oh.
2: Ja, ho eens even. Wat zit jij me nu de les te lezen? Toen dacht ik, hè, wat? Toen zei ze namelijk, ja, want ik zit hier dus al het huiswerk te maken met mama, maar wat doe jij eigenlijk? Toen dacht ik, wacht even. Dus jij zit hier jouw huiswerk te maken. Ik herinner je eraan. Jouw moeder is zo aardig en zo vriendelijk om jou te helpen bij je huiswerk. En dan krijg ik de zwarte piet toegespeeld dat ik niks doe aan jouw huiswerk. Ik vond het een hele mooie omgekeerde wereld. Dus mijn vrouw die zat heel eventjes zo te denken van, inderdaad. En toen keek ik haar met zo sleekse blik aan van, we worden nu echt ontzettend tegen elkaar uitgespeeld. En gelukkig had zij toen ook het besef van, oh, wacht even. Dit is inderdaad niet hoe het hoort.
1: Dus ja. Nu maak jij het huiswerk voor je dochter.
2: Daar komt het wel op neer, ja. Nou, wat?
1: Oh, sorry, wil je zeggen.
2: Nou, het mooie was, toen was zij dus de dag daarna haar huiswerk uiteraard vergeten mee te nemen. Dus volle paniek kreeg ik allemaal appjes. Papa, papa, je moet mijn huiswerk komen brengen. Want mijn vrouw die was naar kantoor en ik moest wat later ergens zijn, dus ik had nog tijd. Zei ze, papa, moet je huiswerk brengen, want het is belangrijk. Dus ik dacht, hand over mijn hart, want ze heeft gisteren wel de hele avond gezeten. Dus ik richting die school. Ik kom daar binnen, krijg ik voordat ik er binnen stap, je mag het niet bij de klas afkomen geven hoor. Dus ik zeg, dus ik loop daar binnen naar de conciërge. Dus ik sta daar bij die balie. Ik zeg, ik kom deze opdracht inleveren. Ik zeg, dan ben je rijkelijk laat.

0: Ja, je luistert naar Vrolijk Verder. Martijn en Koen in de studio. En Martijn, het is slecht nieuws voor jou. Want ik heb het weer klaarstaan. Het is tijd voor een klein beetje pesterij van mij aan jou.
1: Leuk.
0: Ik waardeer je enthousiasme.
1: That makes one of us.
0: Ja, dat is altijd leuk als je een beetje enthousiast bent. Hey, wat gaan we doen? Het is tijd om Martijn een beetje pijn te doen in zijn hart. En dat is altijd leuk, hè? Eén keer in de week mag dat. Martijn is geen fan van Nederlandstalige muziek. En ik vind dat een gemiste kans is. Dus ik geef Martijn de mogelijkheid om zijn Nederlandse hart een beetje wat te doen opbloeien. En dat doe ik door Nederlandstalige muziek te luisteren. Door zijn strot te duwen.
1: Ja, letterlijk zo'n beetje.
0: En het leuke is, hij moet nog naar de tekst luisteren ook. Want hij moet even wat controleren over de tekst. Ik ga van tevoren wat vragen stellen over de tekst. En Martijn die is handig genoeg om dat in te vullen met zijn muzikale genialiteit.
1: Tuurlijk. Meestal is het beter wat ik verzin dan wat het liedje zelf heeft verzonnen.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, je hoort het. Martijn is nogal zeker van zichzelf. Maar hij heeft wel gelijk. Hij heeft bijna nooit goed wat de echte tekst is.
1: Precies.
0: Maar Martijn, ik weet, je hebt het vast meegekregen. WK voetbal is begonnen.
1: Ja, ik heb het gehoord, ja.
0: Je hebt ook de Oranje Mars meegekregen.
1: Oranje Mars? Ja? Nee, ik maak mezelf hier zo onwijs niet populair in dit programma. Ten eerste, ik heb dus een vliegende bloedhekel aan Nederlandstalige muziek. Maar ik geef aan de andere kant ook echt geen klap om voetbal. Dus dat gaat compleet langs mij heen.
0: Hey, ja, maar als ik zeg een Oranje Mars, dan waar denk je aan?
1: Een lekkere chocoladereep.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Ik wist het wel. Als jij denkt aan cola en Mars, meer doe je niet, toch?
1: Nee.
0: Dat is jouw sporten, toch?
1: Heerlijk.
0: Nee, de Oranje Mars is eigenlijk de grote wandeling van supporters naar het stadion toe. Dus alle Oranje supporters die gaan naar het stadion toe, doen ze tegenwoordig wandelend. En dan in een mars gaan ze naar alvast een soort feestje voordat de wedstrijd begint.
1: Oké. Nou, waar ik wel moeite mee heb, en ik heb het afgelopen week al een paar keer herhaald. Maar dit is informatie die we vorige week hebben gekregen van ons orakel Michiel. Die vertelde ons namelijk, en Michiel zit heel erg in de sport, hè? Die weet alles van sport. Die is het tegenovergestelde van ik. En die vertelde dus dat de supporters op de tribune eigenlijk helemaal geen Nederlandse supporters zijn. En daardoor heb ik nu zoiets van, ja, ik voel me nu zo genept.
0: Nee, van de 60.000 stoeltjes zitten er ook een paar gekochte supporters in.
1: Ja.
0: Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Dat is toch droevig?
0: Ja, dat is zeker droevig. Maar,
1: dus ik denk die Oranje Mars, dat is een Twix. Nou, het is een halve.
0: Okay, maakt niet uit, de Oranje Twix. Wat vind je daarvan? Weet je, mocht je de beelden zien binnenkort, of nu je weet wat het is, en je denkt, oh, dit bedoelde Koen te zeggen.
1: Ja.
0: Dan zijn de stolle bolletjes links, rechts, is natuurlijk niet te missen.
1: Nee.
0: Ken je het liedje?
1: Ik heb er helaas wel eens van gehoord.
0: Zal ik hem even een beetje introotje doen?
1: Ja, het hoort erbij, hè?
2: Sensation Wildland Anthem.
0: Voor mij is het voor niemand nodig, alleen voor Martijn.
2: Los met de stollebolletjes. Klappen met die handjes.
0: Nou ja, de stollebolletjes dus. Links, rechts heet het liedje. Misschien een klein beetje te helpen. Het liedje heet Links, rechts. Ja? Ben je klaar voor wat vragen?
1: Kom maar op.
0: Oké. Okay. Mijn eerste vraag is, wat gebeurt er... Nee, laat ik een andere vraag eerst stellen. Wat is er jammer voor de zolder?
1: Voor de zolder? Nou, dat die naar beneden komt. Het dak gaat eraf. Zoiets.
0: Hè? De zolder komt naar beneden of het dak gaat eraf?
1: Nee, het dak gaat eraf. Dat is jammer voor de zolder.
0: Oké. Kijk.
1: Dat klinkt logisch.
0: Het dak gaat eraf. Ja, dat weet ik niet. In jouw dak gaat eraf. Oké. Hey, en dan is de vraag, wat gebeurt met de tent?
1: De tent? Die blaas je op. Daar knal je uit. Die barst uit zijn voegen, zoiets.
0: De tent barst uit zijn voegen?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, oké. Je hebt twee keuzes. Officieel heb je twee keuzes zelfs.
1: De tent barst uit zijn voegen, doe ik.
0: Ja, en de tweede keer?
1: Oh, de tweede keer? De tent staat op zijn kop. Die zetten de tent op zijn kop. Ja, dat kan. Die kan de tent op zijn kop zetten, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is vast wel. Dat doet hij wel, die snobbelbolleke. Okay.
0: Hey, eigenlijk de ja, misschien wel de ja, wat heeft meneer Snollebollekes aan het einde van het liedje nodig?
1: Ik gok bier, maar dit programma kennende is het een bako.
0: Bako? Ja, aan het einde zegt hij zo, beklaar, doe mij maar een bako.
1: Ongetwijfeld. Dat of de Mona Lisa of hij zet zijn telefoon op vliegtuigstand. Dat zijn een beetje de standaard antwoorden. Maar ik ga voor Baco.
0: Bacootje, zullen we gaan luisteren?
1: Als het echt moet.
0: Hier zijn de zonnebollekens met links-rechts. Sensation Wild.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want god, mannetje.
1: Ja, dat was hem dus.
2: Ja, godzijdank zeg.
3: De stollebollek is op 105. Om het tempo een beetje op te hogen.
2: Ja, leuk. Echt, wat een ellende.
3: Ah nee, deze is best leuk. Ja. Deze doet het goed.
2: Ja.
3: Ik moet zeggen, af en toe heb ik een pareltje, maar deze doet het goed. Even de vraag doornemen, Martijn, want je moest natuurlijk luisteren. Ik weet niet of je oren onderbloeden, maar het is wel even weer terug naar de concrete vragen. Wat is het jammer van de zolder?
2: Nou, het dak ging eraf, dus ja. Dat had ik goed.
3: Ja, hartstikke goed.
2: Puntje van mij.
3: Hey, wat gaan we met de tent doen?
2: Ja, die gingen ze mollen.
3: Ja, of?
2: Ja. Of slopen of zo.
3: Verbouwen. Ja. Maar hij barst niet uit zijn voegen. Ja. En tent wel in zijn kop gegeven.
2: Nee.
3: Hey, wat had hij nodig aan het einde? Geen biertje, geen bako, maar een...
2: Oeh, help me even.
3: Defibrillator.
2: Zo. Ja. Zeg dan maar eens 5 keer snel achter elkaar.
3: Ik ben blij dat het eruit is. Nee,
2: snap ik. Ik ben ook blij dat het eruit is. En ik hoop ook dat het niet snel meer terugkomt, onze snollebollekes.
3: Nou, eens even kijken. Wat is 7 keer 24 uur?
2: Dit is toch die vervelende gozer die andere vervelende gozer heeft vervangen in de Jumbo-reclames?
3: Ja.
2: Dat is toch deze vent?
3: Dat is deze vent.
2: Ja.
3: Is dit een vervelende gozer? Vind ik helemaal niet.
2: Ja, oh, ik vind het zo'n vervelende gozer.
3: Nou, ook links en rechts. Datzelfde liedje.
2: Ja, nee. Ik weet wat het is voor mij. Ik kan gewoon niet tegen dat oer-Hollandse. Dat trek ik gewoon heel slecht. Sorry. Ik maak mezelf enorm niet populair, maar het is warm buiten en ik heb al een slechte dag, dus dit kan er gewoon bij. Ik trek dat niet. Nee, dat is, sorry, niet in mijn besteed.
3: Nou, blijf er even luisteren. Je bent getuige van de laatste uitzending van Martijn. Volgende week alleen Koen van de Verder en Martijn. Ja, die laatste keer. Leuk.
2: Ja.

0: Mr. Maker. Is dat een beetje een goedmakertje voor jou?
1: Ja, is wel beter dan de snollebollekes.
0: Mr. Goedmaker?
1: Mr. Goedmaker. Ja, wel een beetje. Wat ik ook wel vervelend vind van de snollebollekes is... het klinkt als meervoud, maar het is er maar één. Dat is op zich wel fijn, want als die ziek is... dan weet je dat ze gewoon allemaal niet komen opdagen. Maar het is gewoon wel... ze doen net alsof ze meer zijn. Het is een beetje zo'n D&M geval.
0: Zo wie?
1: Zo'n D&M.
0: Oh, ja.
1: Dat je met meervoud moet aanspreken. Dat is maar... of misschien koninklijk. Dan moet je ook wij zeggen, toch?
0: Ja.
1: Onze koninklijke hoogheid. Ik weet het niet precies. Zoiets.
0: Ik ga het hem wel vragen, hoe het tegenkomt.
1: Ja?
0: Ja. Waar is de rest?
1: Ja. Waar zijn die andere bollekes? Ja. Snollekes, bollekes.
0: Of misschien ben jij wel de snollebollekes. Als je daarna meedoet.
1: Ja.
0: Zullen we snollebolleken doen? Zoiets. Nee.
1: Ja.
0: Hey.
1: Het is warm buiten, Koen.
0: Ik zou het niet zeggen.
1: Nou, daar moeten we het wel even over hebben.
0: Moet ik hem nog een keer erin gooien of niet?
1: Ja, doe maar eventjes. Ja, want ik voel heel erg mee met deze man. Ik ben het compleet met Kees eens, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, wat even, genieuwd. Zei je nog compleet met Kees eens?
1: Ja.
0: Oh, dit werkt gewoon niet zo goed. Ik moet het begin gewoon helaas missen. Anders doet hij niet. Nou. Komt ie.
2: Het is alweer warm buiten. Opa, opa. Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden. Ja, ik vind dat warme weer zit verdomme zo. Ik ga even in de schaduw. Klopte warmte. Kutte warmte. Ik wil niet in een mediterraan klimaat leven. Het is nog steeds niet afgekoeld. Ik wil dat niet. Ik wil geen zon.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik ben het compleet met deze man eens.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Het is een beetje, het wordt een beetje Martijn zeurt op alles uitzending.
0: Hey, ik ken je al een paar jaar. Wat is het nieuw? Hey, maar ik kan mij goed herinneren. Tenminste, dat is trouwens niet waar. We hebben wel eens Dinsdag Dilemma gespeeld.
1: Ja.
0: En toen zei je altijd, als je moest kiezen tussen warm en koud, dan koos jij volgens mij voor...
1: Koud. 100%.
0: Ja, dat is waar. Want op koud kon je kleden, op warm niet.
1: Precies.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dat was het ook alweer. Nee, het was even goed om dat even weer op te frissen.
1: Ja, nou, het nadeel is dus nu... Het is natuurlijk nu even warm. Hè? En in Nederland is iedereen dat hartstikke blij op het moment dat het kwik boven de 20 is. En op het moment dat het boven de 25 is, begint iedereen te zeuren.
0: Ja.
1: En dat is een beetje hoe het leven gaat. En daarna begint het weer te regenen. Dan loopt iedereen weer te zeuren dat het regent. En daarna begint het te waaien en te onweren. En dan is iedereen weer niet blij. Dus er is altijd wat, begrijp me niet verkeerd. Maar waar ik zelf echt een hekel aan heb, is dat het te warm is. En bij mij begint te warm alles boven de 20.
0: Jeetje, jongen. Hey, wat ik wel fijn vond om te horen, hè? Ik begon even te twijfelen. Jou niet van Nederlandse muziek, jou niet van voetbal. Dus misschien ben je helemaal geen Nederlander. Maar godzijdank, zei ik over het weer, kan je als de beste. Nee, oké, Martijn.
1: Daar ben ik in de wieg gelegd, jongen.
0: Nee, oké, gelukkig. Nou, je hoort het dus, Martijn, hoe kan die hebben?
1: Nee, maar goed.
0: Dus heb je oplossingen?
1: Daar hebben we een oplossing voor.
0: Wat dan?
1: Nou, morgen komt er dus een mannetje bij mij. En die gaat gewoon een airco installeren.
0: Serieus?
1: Serieus.
0: Even, hoe gaat hij dat doen? Want moet de gat naar buiten? Moet de buitenunit?
1: Ja.
0: Dan komt de binnenunit?
1: Ja.
0: En
1: meerdere binnenunits.
0: Wou dat zeggen? Dat in elke kamer?
1: Nee, ja, dat is dus dat is het dilemma waar ik het over wil hebben.
0: Okay.
1: Want hier zitten we dus met een probleem bij
0: mij. Oh, dan weet ik het al. Alleen op de werkkamer van je vrouw.
1: Let op. Nee, was het maar zo'n feest. Nee. Nee, hier komt het dilemma. Dus even voor de goede orde. Even de situatieschets. Bij mijn dochter staat de hele dag de zon op de haarkamer.
0: Mm-hmm.
1: Dus haar kamer is, ondanks dat het de grootste kamer is van ons huis, is het ook de heetste kamer van ons huis. Dus zij kan gewoon 's nachts niet lekker slapen. En dat is gewoon vervelend. En ze zit natuurlijk gewoon te leren, te studeren, weet ik veel wat. En ze zit met haar vriendinnen daar. Dus daar moet wat aan gebeuren. Omdat zij een buitenmuur heeft aan de zijkant van haar kamer, is dat een hele makkelijke oplossing. Dus gewoon een gat naar buiten boren, airco erin en klaar. Dan heb ik mijn eigen kantoor op zolder. Heb ik ook al eens over verteld. Daar is het nog veel heter. Want de zolder is nul geïsoleerd. Dus dat betekent gewoon dat daar echt de zon bijna gewoon naar binnen schijnt. En ik vind het zelf ook fijn om lekker koel te slapen. Nu ben ik getrouwd met een vrouw en die houdt ontzettend van de zon. En die houdt van hitte en die vindt het heerlijk op het moment dat het 30 graden
0: maar
1: of hoger
0: is.
1: Maar
0: binnen ook lekker?
1: Die vindt als het maar warm is.
0: Okay.
1: Het is net een kat die gewoon het liefste gewoon de hele dag op de verwarming gaat liggen.
0: Ja.
1: Daar is zij voor gemaakt. Dus wat dat betreft hebben we elkaar gevonden, want ik heb daar dus een gloeiende bloedhekel aan. Alleen, zoals het bij iedereen thuis gaat, volgens mij, wint zij het argument met betrekking tot, gaan we hier een airco plaatsen, ja of nee? Dus boven is mijn domein, daar komt een airco. In de kamer van mijn dochter is het nodig, dus daar komt een airco. In de woonkamer zou ik best wel een airco willen. Nou, daar komt geen airco. In de slaapkamer vind ik een airco best wel nodig, want daar lig je gewoon
0: dat is lekker,
1: hopelijk een uurtje of acht lekker bewusteloos. Daar komt ook geen airco.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar, oké, dus er komen nu, even hoe zit het? Er zitten dus twee, zitten die plekken een beetje in de buurt van elkaar? Die, ja. Okay.
1: Ja, dus dat kan nog. Maar ja, de plekken waar ik het echt nodig zou hebben, dus de woonkamer en de slaapkamer.
0: Ah, maar dat is wel slim van je vrouw. Want je vrouw weet gewoon dat je er vaker boven gaat zitten.
1: Ja,
0: is er van je af. Hey, maar die buitenunit, even concrete vragen. Want dat vind ik interessant. Dat is best een groot ding.
1: Ja.
0: Mag die overal maar zomaar geplaatst worden? Nou, gaat er nog een gemeente wat over zeggen, over vinden, over doen?
1: Nee, want hij komt gewoon aan mijn muur te hangen. En hij hangt over mijn grond heen. Dus dat kan ik gewoon zelf ophangen.
0: Maar er is nog een welstandscommissie die zegt dat is wel heel lelijk, dat ding.
1: Dat hoop ik niet, want morgen komen ze al. Ik ga niet zeggen wat mijn adres is, want dan kunnen de buren nu nog zwaarschrift aantekenen.
0: Dat weet ik niet of dat kan. Ik heb geen idee.
1: Ik hoop het niet. Je breekt me nou wel heel erg tot twijfelen, Koen. Hier hou ik niet van.
0: Geef niet.
1: Toch? Ik had morgen gewoon lekker een hele coole dag voor in het vooruitzicht. Ik ging lekker de hele dag op zolder liggen. En nu kom je in één keer met, mag dit wel van de gemeente?
0: Maar, nou, ik ga iets anders vertellen. Iets heel kleins. Wij hebben werkmannen, hebben wij voor de verbouwing al een tijdje over de vloer. En die hebben op een gegeven moment een raampje opgezet. En dat was best wel slim. Klinkt heel stom. Wij wonen al 10 jaar in het huis. We hebben het raam aan de voorkant nog nooit open gehad. Want dat is irritant. Dan moet je dat elke keer weer dichtmaken. Maar aan de achterkant hebben we het wel openstaan. Maar ja, het moet ook wel een beetje doorluchten. Dus we hebben nu ontdekt na 10 jaar dat het raam aan de voorkant open kan. En dat het echt 5 graden scheelt in de woonkamer.
1: En dit wist je niet?
0: Ik wist eigenlijk niet dat het echt goed open kon. Nee, ik dacht dat is lang dicht geschilderd. Dat is al 10 keer overheen geschilderd. Dat doet het niet meer. Maar als je gewoon 2 ramen erbij open kan zetten, dan ben je eigenlijk al is die airco niet nodig. Sorry, Martijn.
3: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: is de DJ, heet die Dennis, en is die vrouw gewoon een achtergrondzangeres?
1: Weet je, echt serieus, je bent echt zo niet onderlegd met muziek?
0: Alsof jij dit weet. Alsof je nu niet heel hard aan het googelen bent.
1: Nee, helemaal niet.
0: Om uit te zoeken wie die Dennis is. En waarom die deze muziek maakt. Nee, deze persoon, Dennis. Nee. Of is het gewoon een vrouw die Dennis heet? Dat kan ook.
1: Dat denk ik.
0: Of heet ze Denise, maar hebben ze het gewoon verkeerd gespeld in het systeem waar wij mee werken. Dat kan natuurlijk ook.
1: Kunnen we wat langer door? Kan ik even zoeken.
0: Ik zet alle opties zit ik af te gaan.
1: Ja. Ik weet het al goed zoeken. Ja, stom.
0: We kunnen hier ook later op terugkomen. Nee, het schoot mij te binnen. Ja, en je weet, ik ben ongefilterd.
1: Ja.
0: En daarom ben ik zo goed in dit programma Vrolijk Verder. Omdat ik gewoon altijd vrolijk verder ga.
1: Dennis is dus eigenlijk Denise.
0: Zie je?
1: Die heeft gedacht, ja, Denise slaat nergens op. Dus ik heet Dennis.
0: Denise slaat nergens op?
1: Nee, ze weet... Ze heeft een goede reden. Ze weet dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Dus als hij nou Dennis heet, dan... geen Denise. Of misschien beter geaccepteerd.
0: Ik wil maar dat ik gecanceld word, omdat ik niet van Nederlandse cultuur aan. Maar jij gecanceld wordt, dan had je gewoon echt...
1: Nee, ik verzin ook maar wat, weet ik veel. Het is nog steeds voor mij wel een salarisgat, toch? Het is niet meer zo groot, maar het is nog steeds wel, volgens mij.
0: Oké, en dat probeert ze op deze manier te dichten, volgens jou.
1: Dat is toch een goede optie.
0: Ja, oké, goed plan. Lekker bezig.
1: Nee, ik kan niet zo snel zeggen waarom ze heet. Nee, Nederlands zangeres.
0: Ja, nee, ja, dat is goed.
1: Uit Haarlem.
0: Ik zou dus wel enigszins verbaasd zijn, zelf. Stel,
1: als je haar boekt.
0: Ja, precies. Daar komt, en hier is Dennis. En dan komt Dennis oplopen. Dan verwacht je een gast in een broek en een baard.
1: Dan zeg je, nee, van de kant en ze komt eraan.
0: Ja, jongens, even ruimte maken. Dennis moet erop. Dat zou ik hebben.
1: Ja.
0: Dat was vroeger. Vroeger was er een punkband van de neef van een goede vriend van mij. En die band, de naam van die band was Cancelled. Dus dan hadden ze een aanplakbiljet en er stonden dus al die namen erop van al die bands die speelden. En er stond er dus ook bij Cancelled. Dus heel veel mensen dachten dat dus dat festival niet doorging. Dus toen moesten ze dus hun naam veranderen van het festival. Ja, serieus. Als ze geboekt werden, dan stond er heel vaak Cancelled. En toen dachten ze, ja, nee. Dat
1: ook van die rode letters.
0: Ja.
1: Handig.
0: Ja. Ik vond het grappig.
1: Misschien moeten wij het ook doen. Ja. Vrolijk Verder is gestopt.
0: Nee, wij gaan altijd door, Koen.
1: Ja, maar ja, ik weet niet waar ik het over heb meer.
0: Nou, dat weet ik nog wel. Want het is iets waar jij heel veel verstand van hebt. En waar ik niks van af weet. Nee. Namelijk het WK voetbal.
1: Nee, ik hoorde een hele interessante discussie van de week. Nederland heeft natuurlijk twee wedstrijden gespeeld. 2-2 tegen Japan, dat is geen verrassing. En ook gewoon 5-1 van Zweden. En na die 5-1 kwam natuurlijk in één keer de vraag. Oh, weet je, misschien kunnen we toch wel ver komen.
0: Ik vind het wel heel optimistisch hoor. Je hebt twee wedstrijden gespeeld. En dan heb ik gedacht, bam, nee. Wij pakken gewoon die beker.
1: Je bent Nederlander of niet? Maar toen kwam de vraag, er waren een aantal mannen bij elkaar. En die mannen die stelden elkaar de vraag. Wacht eventjes, maar stel dat wij de finale halen. Weet je wanneer de finale is?
0: Stel je deze vraag nu ook aan mij?
1: Ja.
0: Aan het eind van het toernooi, gok ik.
1: Ja, dat is een goede gok. Dat is een hele goede gok. Dat is ergens dus, laten we zeggen, volgens mij 26 juli uit mijn hoofd.
0: Oké, okay. Dus over een dikke maand.
1: Dikke maand, maar wel dus gewoon midden in de zomervakantie.
0: Ja.
1: Echt midden.
0: Ja.
1: Iedereen is weg.
0: Oké.
1: Toen kwam de vraag, ja, wacht even, als zometeen de finale gespeeld wordt in Nederland, dan wil je daar bij zijn. Dan wil je daar zijn. Dan wil je dus misschien ook gewoon thuis zijn om het met je iedereen te kijken.
0: Wacht even. We gaan één stapje terug.
1: Ja.
0: Je zei, er kwamen een aantal mannen bij elkaar.
1: Ja.
0: Dit zijn de drie wijzen uit het oosten. Welke mannen hebben we het hier over?
1: Het ging over...
0: Was dit op televisie? Is dit een hypothetisch iets?
1: Nee,
0: is dit een gesprek waar jij onderdeel van uitmaakte?
1: Oké, laat ik het duidelijker zeggen. Er was Daddycamp. Ken je dat, Daddycamp?
0: Ja.
1: Oké, dus er waren gewoon
0: mag
1: vaders...
0: Je bij ons van school mag je geen Daddycamp noemen. Want zijn de mensen die geen daddy hebben, zijn dan niet. Maar dat is een ander verhaal.
1: Oké, dus het was een kamp waar kinderen waren en waar vaders waren. En die vaders stonden met een biertje met elkaar te kletsen. En op een gegeven moment kwam de vraag, ja, maar wacht even, als we de finale halen, dan ga ik wel naar huis.
0: Echt?
1: Ik ga naar huis om in de finale te...
0: Oh.
1: Wie gaat er naar huis en wie blijft op vakantie?
0: Ja, maar dan sta je dus gewoon ergens op de camping in de Veluwe of zo.
1: Nee, Frankrijk.
0: En dan ga je vanuit Frankrijk ga je gewoon naar huis? Ja. En is het dan...
1: Als Nederland
0: is het dan een dagje eerder?
1: Nee.
0: Of is het gewoon echt, je bent van je 3 weken vakantie zit je op dag 10 en dan zeg jij, ik rij nu
1: terug. Als het dag 3 is, reis naar huis, zegt iemand. Ja, van de 30 man, dan gingen er 30... Ja,
0: hoeveel van hun vrouwen waren hierbij toen ze deze claim maakten?
1: Nul, denk ik precies. Ook. Ja, nee, daarom. Dus ik weet dat het niet waar is. Uiteindelijk gaat ook niemand naar huis rijden. Maar ik vond het wel interessant. Dit is gewoon de vraag. Ga je ten eerste, ik dacht alleen, waarom wil je in godsnaam naar huis?

0: waarom wil je thuis voetbal kijken?
1: En misschien zijn airco.
0: Ik denk, ja, ik, het is wel leuk met Nederlands taal, met Nederlandse ondertitelen,
1: commentaar.
0: Commentaar, dankjewel. Jouw woord. Maar ja, ik vroeg me ook af. Ik denk, ja, waarom wil je dat per se? Maar ja, ik kan niet aan jou vragen. Tenzij ik het over hele andere dingen heb. Stel dat jij op vakantie bent en er komt iets waanzinnigs wat jij heel graag zou willen zien op tv. En dat moet je zien met je vaste groep, bijvoorbeeld.
1: Nee.
0: Vakantie is vakantie. Je gaat niet voor...
1: Nou ja, dat. Maar het is toch ook gewoon... Ik ben toch geen 12? Het is, nee, sorry, maar ik bedoel, ik snap dat mensen het leuk vinden en dat ze hier enthousiast van worden. Maar je kijkt gewoon toch die wedstrijd als je dat heel leuk vindt. En je tegenwoordig overal internet, dus je kan het gewoon op de camping kijken of ergens in een kroeg waar je bent of weet ik veel wat.
0: Ja, maar
1: het is niet alsof je in de rest van de wereld niet de WK-finale gaan kijken.
0: Nee, maar je moet...
1: Ik snap, je wil het natuurlijk in je eigen kokonnetje met je eigen...
0: Als ze wereldkampioen worden,
1: ja,
0: voor het eerst in je leven...
1: Dan wil jij lekker thuis zijn zodat je kan rellen.
0: Dan wil je bushokjes kapot slaan.
1: Ja.
0: Nee, dan wil je het kunnen vieren met iemand, met je vrienden. En niet in je eentje, met je biertje.
1: Maar je gaat toch niet in je eentje op vakantie? Je zit er toch al met je gezin, dan heb je toch al met je kinderen. En zo,
0: ja. Precies. Dat is toch niet helemaal.
1: Nee, dat
0: allemaal
1: klopt.
0: Van links naar rechts en met z'n vijven. Nee, dat is niet wat mensen willen. Mensen willen dan gewoon wat of is het wat mensen willen? Die vaders zeggen nee, dan willen we met z'n allen willen we helemaal uit het dak gaan, op straat feest vieren en gewoon
1: omdat andere mensen beter kunnen voetballen.
0: Je ogen kapot huilen van geluk en dan sta je daar in je eentje op de camping.
1: Maar dat willen ze omdat andere mensen beter kunnen voetballen dan zij en daarom dus een wedstrijdje winnen wat iedere 4 jaar georganiseerd. Ik snap het niet. Ik heb niks met voetballen, dus voor mij is het heel moeilijk te begrijpen, maar. Het is het, ja.
0: Ik wist dat ik het al dit had moeten baas tot Gijzer was. Iemand met talent.
2: Van der Vijf is er voor.

0: Lenny Kravitz met Highway Robbery op 105.
1: Lekker, hè?
0: Ja, zeker.
1: Goed, het is wel even fijn.
0: Ja.
1: Het moest wel even wennen, want ik had in het begin zoiets van, volgens mij klopt die tekst hier niet. Want het is niet Lenny Kravitz. Totdat hij begon te zingen, dacht ik, oh, het is hem wel.
0: Oh, kijk, ja. Zo is makkelijk, hè? Als de zanger gewoon begint te zingen.
1: Nee, maar in het begin klinkt het niet als Lenny Kravitz.
0: Ja, het begin wel, het is een stuk niet.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja,
1: toen ik begon te luisteren, toen ik mijn aandacht er weer bij had.
0: Oh, jongens. Hey, Jortijn, je zei dat het een beetje schizofreen programma is qua muziek.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, ik denk omdat we ook gewoon een beetje schizofreen zijn qua persoonlijkheden. We zijn best anders. Jij houdt van Nederlandstalige muziek. Jij gaat gezellig terug naar huis als het WK is. Ik niet. Ik hou van I'm only happy when it rains.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Heb je pillen genomen vandaag?
1: Niet allemaal nog.
0: Nee, oké, nog niet. Gelukkig. Hey, sorry. Dan moet ik het maar even vrolijk maken. Want je houdt dus van dat het een beetje donker is. Een beetje naar is. Dat is meer jouw sfeer. Geen niet al te vrolijk, niet te veel zon.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Okay.
1: Ik zou je nog sterk vertellen. Ik word thuis de zombie genoemd. Omdat ik liever niet in de zon zit.
0: Kijk. Nou, door duikers duister kan je niet krijgen. Dat is volgens mij een goed moment om te gaan beginnen. Party Koen. Ja, duister dan dit wordt het niet. Oh, ik heb trouwens het verkeerde. Sorry. Dat is ook niet leuk.
1: Het is niet het Party Koen muziek.
0: Nee, ik heb het verkeerde. Ik zie, het zit gewoon naast. Stom zeg.
1: Hey!
0: Daar is hij.
1: Ik wou net zeggen, het voelde al niet lekker.
0: Nee, het voelde niet duister genoeg. Ja, het voelde niet duister genoeg. Dit is beter. Hey, het is tijd voor Party Koen. Kleine herinnering, want ik mag niet elke keer spelen van Martijn. ik moet echt moeite om het door te krijgen, maar het is me weer gelukt. Party Koen betekent een klein beetje magie via de radio. Ik ga zo meteen tekenen hier in de studio. En dan hoor ik je denken, leuk, maar wat heb ik daarmee te maken? Nou, ik ga je uitleggen wat ik ga tekenen. Maar ik ga dus niet zeggen wat ik ga tekenen. Ik ga je uitleggen hoe ik de tekening maak. Dat betekent dat je dus even je moeite moet doen. Je moet even gaan meedoen met wat ik nou precies aan het vertellen ben. En dan krijg je als goed is exact dezelfde tekening als ik. En dan ontstaat er wat op jouw papier. Terwijl je nog niet weet wat het is.
1: Nou, magisch.
0: Dat is precies wat ik wilde zeggen. Mocht je nou een oplossing zien op je papier, dat je wel denkt van ja, maar volgens mij weet ik wat het is, dan kan je het sturen naar studio@haarlemont5.nl.
1: En dan kan je mooie prijzen winnen, mensen.
0: Nou, dat is niet waar. Je kan gewoon een handdruk van Martijn krijgen. En,
1: ja, en een warme knuffel van Koen.
0: Oh ja?
1: Ja, toch?
0: Oké. Okay. Nee. Dat bepaal jij.
1: Nou, ja.
0: Oh.
1: Ja. Anders ik gooi twee keer een handdruk. Dat kan ook. Koen is een beetje afstandelijk vandaag.
0: Dus, ben ik klaar voor?
1: Altijd.
0: Pen en papier bij de hand?
1: Zeker.
0: Nee.
1: Ik doe het op mijn telefoon. Maar dat
0: wat doe je dan op je telefoon?
1: Gewoon tekenen.
0: Op welke functie?
1: Nou, gewoon in klapblok.
0: Oké. Okay. Dus pak snel pen en papier of pak je telefoon en dan pak je de functie. En zet wel even je auto aan de kant, mocht je luisteren naar de auto.
1: Ja.
0: Beetje vervelend.
1: Ja, anders wordt het echt zo'n rommeltje.
0: Hoe duur is zo'n boete met de telefoon in je hand? Is dat 360 euro of zoiets? Echt wel serieus.
1: Ja, ik reed laatst al rood, denk ik. Ik had het opgezocht, dat was dik 300 euro. Dus ik hoop niet dat ik hem krijg.
0: Hou me even op de hoogte.
1: Ja.
0: Maar nu heb je dit.
1: Ja.
0: Rood, echt serieus? Kan die?
1: Nog steeds.
0: Okay. Teken een halve cirkel. En dan teken de rechterkant van de halve cirkel. Dat wordt heel lastig. Dan heb je twee punten die open zijn aan de linkerkant. Als het goed is. Dan ga je die met elkaar verbinden. En die ga je verbinden met een halve cirkelachtig. Maar dan blijf je binnen de halve cirkel die je net getekend hebt. Dus daar moet je wel van afblijven. Dus je gaat van boven naar beneden. Dezelfde ronding, maar niet zo rond als de eerste. En doe je niet één keer, maar doe je twee keer. En weer eenzelfde afstand ongeveer tussen de lijnen houden. Terwijl je van bovenpunt naar beneden gaat. Als het goed is heb je nu drie lijnen die elkaar raken bovenin en onderin. En voor de rest wat ruimte hebben halverwege. Dan hebben we bovenin gaan wij een heel klein zwart verdikkingje maken die een beetje uitsteekt naar linksboven. Mocht je afvragen wat is dit nou weer? Ik heb er nog helemaal geen idee wat het is. Dan heb ik slecht nieuws voor je. Maar dit was hem alweer. Mijn vraag aan jou is, wat heb ik getekend hier in de studio? Wat heb jij thuis op je papier staan? Wat heeft Martijn op zijn telefoon? Studio@haarlemont5.nl of via de livestream kan je ook een bericht achterlaten voor de studio.
1: Ja, en loopt deze kans natuurlijk niet mis, want een warme handdruk van Koen, dat wil iedereen.
0: Jij wel. Maar jij krijgt hem niet.

0: Ja, je luistert naar Vrolijk Verder. En dit was Justin Bieber met Peaches. Kleine hint van wat ik getekend had bij Part en Koen.
1: Ja, dat klopt. Want dat was natuurlijk overduidelijk niet een perzik.
0: Nee.
1: Maar het zat wel een beetje in die categorie.
0: In diezelfde fruitschaal.
1: Ja. Nou, je moet ze misschien niet in dezelfde fruitschaal leggen. Hè? Dat schijnt weer dingen te zijn.
0: Je kan, ja, dat is echt zo. Hè? Die peaches wordt dan iets sneller oud.
1: Ja, ja, of die banaan, dat is me niet helemaal duidelijk. Koen.
0: Verdorie, Martijn, wat doe je nou?
1: Ja, sorry.
0: Nou ja, dat was hem dus. Het was een banaan.
1: Ja, duidelijk.
0: Weet je wat?
1: Vrolijk verder.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
4: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
3: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
5: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
6: Together you'll be doing it.
5: Of course, we are together all the time.
3: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, het is nog steeds dinsdagavond, nog steeds vrolijk verder. Nog steeds
1: Koen en Martijn.
0: Ja, dan is het moment daar.
1: Ja, hier heb ik dus al de hele tijd op zitten wachten. Maar ik heb hem ook ontzettend verdiend vandaag, vind ik zelf, Koen.
0: Payback time.
1: Nou ja, payback time. Het is gewoon eigenlijk tijd voor een wat lekkere muziek hier in Vrolijk Verder. We hebben net natuurlijk de snolle bolletjes moeten doorstaan, dankzij jou. En dan doe ik dat eigenlijk gewoon puur voor de luisteraar. Zodat ik daarna ook gewoon een goed nummer tegen horen kan brengen. Maar ja, jij wil altijd gewoon eerst dat jij aan je trekken komt. En daarna mag ik pas. Dus het is een beetje ook de dynamiek tussen jou en je vrouw thuis, heb ik begrepen. Dat betekent dus dat ik nu eindelijk een nummer kan draaien. Wat ik leuk vind in het leukste onderdeel van dit programma. Martijn's muziekmomentje. Ja. Precies. Ik ben blij dat jij het ook met me eens bent. Hey, en wat ik deze week heb meegenomen is heel toepasselijk. Want de mussen vallen dood van het dak. En dit is, heb ik niet onder stoelen of banken gestoken. Want ik hou niet zo van de hitte en van het weer. Ik ben ook bezig met een airco, heb ik net verteld. Ik word thuis de zombie genoemd. En ik ben only happy when it rains. Only Happy When It Rains is natuurlijk het nummer van Garbage. Een iconische alt-rock band uit de jaren 90. En de grap van dit nummer is dat ze het eigenlijk als een soort parodie hebben uitgebracht. Want in die tijd waren het natuurlijk allemaal van die mensen in de grunge en in de rock. En die hadden het allemaal over hele zware onderwerpen. En die hadden het heel moeilijk. En die gooiden dat allemaal zo, gal spuiden ze zo in hun liedjes uit. En dat betekent dat zij zoiets hadden van, ja, oké, zij doen er ook aan mee, de mensen van Garbage. Maar ze willen het ook een beetje op de hak nemen. Dus vandaar dat ze een liedje hebben gemaakt, I'm Only Happy When It Rains. Waarin ze dus vertellen dat ze eigenlijk alleen maar blij worden als de dingen slecht gaan. En op het moment dat het buiten keihard regent. Shirley Manson, dat is de zangeres. Zij heeft dus eigenlijk gezegd dat dit haar heeft geholpen ook om naar de mainstream toe te gaan. Want hiermee krijgen ze namelijk ook meer aandacht van mainstream media. En ze kregen hier zelfs hun eerste televisieoptreden op de Saturday Night Special mee. En Only Happy When It Rains is een van hun meest succesvolle liedjes. Het is gecoverd door verschillende artiesten, waaronder Metallica. En je kan het spelen in de videogame Guitar Hero. Maar je kan het ook luisteren in verschillende televisieprogramma's. Waaronder bijvoorbeeld de X-Files. En het werd laatst nog gebruikt in de film van Captain Marvel. Maar nu, omdat het zo heerlijk broeierig warm is, I'm only happy when it rains. Nou, misschien nu dan, I'm only happy when it rains. Van Garbage.
0: Oh, wacht even, ik doe het verkeerd. Uiteraard ben ik het weer. Ik hoor het je denken.

0: It Only, Only Happy When It Rains van Garbage.
1: Ja.
0: Martijn's muziekmomentje.
1: Heerlijk.
0: Vind je?
1: Ja, als het nou nog echt gaat regenen, ben ik helemaal blij. Ik had het laatst, jongen. Toen was het een paar dagen terug, bedoel ik. Dat het zo ontzettend onweerde.
0: Oh ja, dat is ook wat leuks. Ja.
1: Dat vond ik fantastisch.
0: Was wel heel cool s'nachts.
1: Ja, dat. Maar ik vond het ook heerlijk. Je voelde gewoon dat die hitte af aan het nemen was. Ik heb ook nog eens een keer ontzettend last van hooikoorts. Dus al die pollen die gingen lekker met die druppels mee naar beneden. Och jongen, dat was toch een feestje op dat moment. En dan ruikt het ook zo lekker als het net geregend heeft op een zomerse dag.
0: Zeker, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik weerapps. Kijk je daar naar?
1: Ja. En mijn vrouw die gelooft er heilig in. En die gelooft heilig in haar weerapp. Maar ik ben niet precies uit welke weerapp dat is. Want iedere weerapp geeft namelijk iets anders weer.
0: Het is echt... Ik kijk daar dus nooit naar. Want ik denk, weet je, ik merk het wel. Ik merk het wel. En als het regent, regent het. Als het niet regent, regent het niet. Weet je, dat is een beetje mijn instelling. Nou had ik zondagochtend heel vroeg een afspraak staan. Je weet dat ik van golf hou. Dus dat is mijn momentje van rust.
1: Gewoon even rustmomentje.
0: 2 uurtjes golven. En dan is dat zaterdag, zondagochtend heel vroeg. Want zondagochtend heel vroeg is namelijk nog oké dat ik 2 uur weg ben. Zodra de kinderen echt wakker worden, moet het toch wel weer thuis melden.
1: Dan wordt het gewoon gedoogd dat je er even niet bent. Ja. Okay.
0: En nu zag ik op die weerapp dat het ging omweren zondagochtend tussen 6 en 8.
1: Wacht even, jij staat toch niet om 6 uur op die golfbaan?
0: Nee, 7 uur. Maar ik kan je wel vertellen, omweer op de golfbaan is het bloedje link. Je staat namelijk op een groot veld waar niet veel
1: met
0: is.
1: Alleen maar ijzeren stokken.
0: Met ijzeren staven in je handen. Dan moet je heel ver vandaan blijven. Ja. Dus ik dacht wel van, hey, kijk, regen, oké, dan gaan we gewoon. We staan niet alleen, hè? Dan gaan we gewoon. Maar onweer is gewoon niet eens. Dan kan je eens oefenen. Je kan ook overdekt nog een beetje ballen slaan. Met onweer moet je gewoon wegwezen. Ja. In de auto wegwezen, niet meer terugkomen totdat het rustig is. Dus we dachten, kansloos, gaan we niet doen. Toen was het daar. Uiteindelijk zondagochtend. Ik werd wakker. 6 uur.
1: Toch. Had je je wekker gezet hiervoor?
0: Nee, maar ik word altijd om 6 uur wakker. Het zit helemaal in mijn ritme.
1: Fijn leven heb jij.
0: Toen dacht ik, wat klinkt dat rustig buiten? Het zal zo wel komen. Op een gegeven moment was het 6:30. Dacht ik, potverdrie. Toen was het 7 uur. Dacht ik, uiteindelijk is het dus gewoon de hele dag lekker weer geweest. Om is tot volgens mij vandaag, het is nu dinsdag, niet meer geweest. Dus het is gewoon al 3 dagen rustig. Geen regen, geen onweer. En ik ben dus niet gegaan, want ik dacht, ja, ik kan wel voorop staan. Maak iedereen wakker in mijn huis, heb ik dat weer. Sta ik daar na een kwartier kan ik weer naar huis, want het gaat onweren. Dus ik heb gewoon een keer op die weerapp gekeken. Dat leek me verstandig. Helemaal voor niks.
1: Dus wat heb je hiervan geleerd?
0: Ja, dat is een goede vraag. Weet ik niet. Er is betere, we hebben meerdere weerapps gecheckt.
1: Ja.
0: En allemaal zeiden hetzelfde. Tussen 6 en 8 ochtends. Maar wij allebei vonden, dat is wel vrij laat. Meestal is het onweer een beetje aan het einde van de dag. Of begin van de nacht. Ja. Maar om 6 uur ochtends onweren. Dat er dan warme en koude lucht elkaar tegenkomen. Om 6 uur ochtends vonden wij niet heel waarschijnlijk. Ik verdenk mijn vrouw stiekem ervan dat ze gebeeld heeft met de weerapp. Om door te geven dat ik...
1: Ik wil lekker uitslapen. Maar wacht eventjes. Om het nog even iets... meer te duiden dit, want het is een beetje jammer. Is het niet zo dat afgelopen zaterdag of zondag Vaderdag was?
0: Ja.
1: Dus dat betekent gewoon, dit was jouw moment. Ja. Jij kon nu eigenlijk gewoon overal mee wegkomen. Doen en laten wat je wilde.
0: Ja. Ja.
1: En dit was jouw dag.
0: Ja.
1: En dan alsnog kreeg jij gewoon die kinderen toegeschoven. Met de tekst, het is papa dag. Succes of vaderdag, succes.
0: Het is onweer, dus ze gaat niet golven.
1: Ah, man.
0: We hadden een...
1: wacht even, want ik ben ook heel benieuwd hoe dit... ik heb hier een soort van zo'n los draadje gevonden. Dan ga ik toen gewoon die hele trui ontrafelen. Maar hoe zag jouw vaderdag eruit dan? Want... Was jouw vaderdag dan verder van, oh, je hebt niet kunnen golven, maar nu doen we alleen maar leuke dingen die jij ook gewoon fijn vindt om te doen. En ik ga lekker met die kinderen pannenkoeken bakken en hoef jij je daar niet druk om te maken? Of was het is vaderdag, jij bent hun vader, succes met de kinderen. Over naar jou.
0: Wij
1: dit wordt ook een kut gesprek.
0: Nee, er gebeurde niet zoveel. Het lijkt me gewoon eerlijk zijn, er gebeurt niet zoveel.
1: Nee, vaderdag was gewoon...
0: Oh. Ja, nee, het was jij zou gaan golven. Jij zou niet thuis zijn. Dus je bent nu thuis. Ja, leuk voor je, maar ik heb er niet op gerekend. Nou, snap ik. Volgens mij hadden we een kinderverjaardag van iemand. Nee, sorry. Een kinderpartijtje. Dus okay. Een van mijn drie kinderen was al om 9:45 was hij al weg.
1: Ja.
0: Dus die kwam vervolgens...
1: Van iemand andere kinderen?
0: Ja, een andere kind. Die moest gewoon om 9:30 moest ergens zijn.
1: Ja.
0: Nou, dus die was ook weg. Daarna was het... ik heb de hele dag dingen geshout thuis. Omdat dat gewoon moest gebeuren voor de verbouwing. En vervolgens heb ik... niks gedaan. Wel, ik had het eind van de dag uiteindelijk toch zelf pannenkoeken gebakken, want die had ik eigenlijk wel beloofd aan de kinderen. Einde verhaal.
1: Dan heb je er drie.

0: Evi op 105 met de Heat. Ja, dat was een beetje open mond die je daar eventjes open haalde over Vaderdag.
1: Ja, dan ging ik wel eventjes gewoon vol met die vinger in lopen roeren. Nee, sorry daarvoor.
0: Dat geeft helemaal niks. Dat kan je ook niet weten. Maar ik had hem dit keer, of dit keer niet. Nou, laat ik het zeggen. Nee. Dat is al de zoveelste keer.
1: Jij hebt ook natuurlijk maar 3 kinderen. Dus ik snap dat ook een beetje gewoon in de vreetelheid raakt.
0: Nee, ik heb 2 hele mooie tekeningen gehad. Dat vond ik leuk. Dat vind ik echt
1: 2 tekeningen van 3 kinderen.
0: Van de 2 jongste. Nee, die 2 jongsten waren heel lief. Ze hadden wat geregeld.
1: En mijn oudste die mocht gewoon een week niet op zijn PlayStation.
0: Die oudste die was in de veronderstelling dat, zoals ik het bij hem had gedaan, ik had wat geregeld voor hem. Zodat hij het aan zijn moeder kon geven. En mijn vrouw die dacht...
1: Heb je zelf niks gekregen?
0: Die dacht daar anders over.
1: Oh, wat mooi.
0: Ik weet het niet. Maar ik ben heel benieuwd, Martijn, wat jij gedaan hebt.
1: Nou, Koen, ik zal het je even geuren en kleuren vertellen. Ik heb iets heel leuks gedaan. Dus waar ik me nu een klein beetje schuldig over voel. Maar ik heb niks met jou te maken. Dus wat dat betreft ben ik er ook weer snel overheen. Nee, we hebben iets ontdekt hier in Haarlem. En dat is een hele leuke activiteit. Want als je namelijk bij de Raaks bent, daar is een soort van ondergrondse, hoe noem je dat? Escape room plek.
0: Oké.
1: En die zit tegenover die bakker daar op de hoek. Je hebt zo'n klein bakkertje en er zit zo'n sleutelwinkel. Een hele grote winkel waar je alleen maar sleutels kan kopen. Ik denk, waarom moet die winkel zo groot zijn?
0: Ja.
1: Misschien is het de front, dat weet ik niet. Want daaronder kan je dus gewoon de kelder in. En die kelder is gigantisch. En daar hebben ze dus meerdere escape rooms.
0: Oh, dan moet je sleutels zoeken.
1: Dat zou grappig
0: zijn. Bovenhangen.
1: Maar dat heeft er helemaal niks mee te maken met elkaar. Ik vind het echt verbazingwekkend. Maar daar zit dus sinds kort dat ik het ontdekt heb, een soort van spelruimte. En dat heet Beat the Floor. En het is een beetje, denk aan de vloer is lava.
0: Ja.
1: Dus je hebt een vloer, zoals de muziekvideo van Michael Jackson.
0: Mm-hmm.
1: Dat je dus, als je op de tegeltjes staat, dan gaan de tegeltjes aan met een lampje. Maar dan heb je dus een hele grote vloer van. En die tegeltjes die reageren dus op het moment dat jij ze aanraakt. En dan heb je dus bijvoorbeeld een spelletje. En dan ben jij de kleur rood en iemand anders is de kleur blauw. En dan moet je dus zo snel mogelijk alle kleuren rood zien te activeren of uit te zetten. Sneller dan jouw tegenstander. En dan kan je dus op die manier met elkaar spelen. Ja. Of je hebt dus verschillende spelletjes dat je een soort van rode waas over de... of een rode golf over het veld heen krijgt. Dus de tegeltjes worden langzaam rood. En dan moet jij dus niet op de rode velden gaan staan. Terwijl jij dus jouw vakjes aan het inkleuren bent. Dat is natuurlijk hilarisch, want dat betekent namelijk dat op het moment dat jij niet aan het opletten bent, dan komt natuurlijk die golfbeweging komt eraan. En dan sta je daar en dan zie je kinderen, even zo, dat. Dus dat is echt super grappig. Ik was back af. Ik dacht namelijk eerst van, dit is makkelijk, weet je wel. Het begint ook heel soepel, dus ik dacht van, dit is echt makkelijk, kinderspel. En hoe verder je in het spel komt, hoe pittiger het wordt.
0: Maar het ding registreert als je af bent dus echt. Als je fout maakt, registreert dat ding.
1: Als jij op een tegel staat, terwijl dus die rode golf over jou heen komt, dan is dat...
0: Maar dan moet je springen.
1: Ja, je moet zorgen dat je daar niet staat. Dan moet je springen.
0: Wegrennen, duiken, sliding maken.
1: Ja, alles. Vet. Ja, het is echt super.
0: Hoe heet het?
1: Beat the Floor. En het valt ook qua kosten, vond ik nog wel mee. Het was voor een uur €15 per persoon. En als je dan langer wilde dan een uur, was het extra uur per persoon €7,50.
0: Ja, maar dan kan je niet meer.
1: Dan ben je kapot.
0: Hey, vanaf welke leeftijd is dit leuk? Is dit,
1: dit is echt voor alle leeftijden een beetje. Want ik heb het nog gevraagd aan die mensen daar achter de kassa. Ik zei van, kan ik hier ook gewoon... Want de kinderen die we hadden meegenomen, ik ben er samen met mijn gezin gaan doen. Maar we wilden met een grotere groep. Dus we hebben nog wat vrienden meegenomen met hun kinderen. En uiteindelijk waren we met z'n zevenen. Niet iedereen staat de hele tijd te spelen. Wat ook goed is, want je bent echt kapot na een potje. Zeker op het moment dat je gewoon 40 plus bent, zoals wij. Maar die kinderen vonden het fantastisch. En je kan het eigenlijk al vanaf een jaar of 5, 6 doen, denk ik. Als je kan lopen, dan kan je dit doen.
0: Ja, al lachen.
1: Het is heel echt, cool. Echt een aanrader. Dus dat vond ik hartstikke leuk. En daarna had mijn liefdallige vrouw een heerlijk een heerlijke lunch voor ons en voor die vrienden geregeld. Bij ons lekker in het tonnetje in de achtertuin. Dus dat was top. En daarna zijn we nog eventjes gaan zwemmen bij een natuurmeertje. Dus we hebben echt een hele leuke dag gehad.
0: Ik heb een beetje gelogen trouwens. Mijn vrouw had ook 3 kaartjes gekocht.
1: Oh.
0: Voor Caprera.
1: 3?
0: Ja?
1: Voor jouw kinderen?
0: En zichzelf.

0: Ja, met Baby Girl van Young Gun Silver Fox komen we een beetje aan het einde van het programma, Martijn.
1: Absoluut. Ik zit hierbij te denken bij Young Gun Silver Fox. Daar heeft hij niet over nagedacht, denk ik.
0: Waarom niet?
1: Nou, het loopt niet lekker. Het rolt niet van je tong.
0: Nou, ik vond hem dat ik het best goed deed.
1: Op komt, dat je daar staat op het podium, wordt aangekondigd. En hier is Young Gun Silver Fox. Dat loopt niet lekker.
0: Misschien zijn het wel vier gasten.
1: De ene heet Young, de andere heet Gun. Ja, kan. Een soort advocatenkantoor, maar dan anders.
0: Zoiets?
1: Ja.
0: Baby Girl is beter.
1: Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik vind het lastig. Ik zit me altijd af te vragen op het moment dat je een bandnaam verzint. Hoe klinkt het als je wordt aangekondigd en je moet het podium op?
0: Hoe vaak heb je erover nagedacht?
1: Nou, dat doe ik al sinds Pinkpop 5 of 96. Weet ik even niet meer. Toen vond ik het zo cool. Ik had nog nooit van ze gehoord. En toen was er dus een optreden van de Presidents of the United States of America. Dus er stond Jan Douwe-Kroeske, die stond dus op het podium. En die zegt, en nu komen de Presidents of the United States of America. Toen zoiets van, dit is vet. En toen kwamen er dus drie gasten, die gingen een liedje spelen. Vond ik cool.
0: En sindsdien ben jij op zoek naar de ultieme bandnaam.
1: Ja.
0: Wat heb je allemaal bedacht?
1: ik heb nog niks zelf bedacht. Het is meer, ik zit altijd me af te vragen, als ik een bandnaam hoor, hoe zou het klinken op het moment dat je wordt aangekondigd? En hebben mensen dan zoiets van, ja! Of denk je, wat? En bij Young Gun Silver Fox denk ik, wat?
0: Nee, het zijn de Young Gun Silver Fox, moet je zeggen. Ik moet het iets sneller zeggen, dat is beter.
1: Ja, maar dan moet je dus wel eventjes thuis opgeoefend hebben. Want Young Gun Silver Fox, dat komt niet heel makkelijk uit je mond rollen. Als je het mij vraagt. Maar goed, genoeg over mij. We hebben natuurlijk ook de talent in de radio, of in de studio hier.
0: Ik was er al een tijdje. Hier. Wat is er nou aan de hand?
1: Ja, we hebben het natuurlijk niet over jou, Koen.
0: Oh, shit.
1: We hebben het een keertje niet over jou. Hè?
0: Nee, het is 10:30. Dat betekent dat we moeten plaatsmaken voor talent. En dat betekent dat... Als het goed is, Gijs in de studio aanwezig is.
2: Ja, ik ben er. Kan je me horen ook?
0: Ja, zie ik. Zeker weten.
1: Ja, we zien jou.
0: Als het goed is in de studio, staat al een kwartier tegenover ons.
1: Ja, ik wou net zeggen, we hebben een heel gesprek gehad al.
0: Dat wisten wij. Dat wist dan niemand anders.
1: Oh, dat is waar, dat is waar. Het was een verrassing voor de luisteraar.
0: Hij is er.
1: Ja. Oh!
0: Ja,
1: fijn. Het is een beetje thuiskomen dit, altijd, vind ik. Het is altijd lekker, weet je. Dan weet je ook dat het eind in zicht is. Weet je, een beetje heuvel af, wind mee, kroeg in zicht. Dat gevoel.
0: Een beetje een dekentje wat je thuis krijgt.
2: Ja. En waar was je dan mee bezig? Waarvan het einde in zicht is?
0: Nou, afzien.
1: Anderhalf uur lang afzien. Wij zijn al in de 40, hè. Het is voor ons, nou, voor Koen met name is het al laat.
0: Bedtijd.
1: Het begint gewoon echt een beetje te wegen deze uren. En het leven in het algemeen. Ja. Dus dan is 10:30 gewoon heel fijn als dat gewoon als een lichtpuntje aan het einde van die donkere tunnel komt. En dat jij binnenkomt met jouw talent en hier gewoon de hele studio verlicht.
2: Het is wel fijn dat ik het lichtpuntje ben, maar in deze metafoor zijn jullie dus de donkere tunnel waar ik iedere keer...
0: Nee, Martijn. Nee, Martijn ook. Nee, voor ja. Ik vind Martijn best leuk, maar 10:30 ben ik wel klaar mee. Ja. Dus Gijs, met godzijdank ben jij er ook.
1: Gedoseerd doe ik het best goed.
0: Hoe is het met je?
2: Uitstekend.
0: Ja?
2: Ja.
0: Klaar om ons een beetje op te vrolijken?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ja. Fijn.
2: Nou, ik heb hier een heel... Wat zeg je?
0: Waar gaan we het over hebben vanavond?
2: Vanavond heb ik het over een laan in Heemstede. En die is een kinderboekenschrijver. Ik ga verder nog niet heel veel vertellen. En ik ga eindigen met heel veel foute, lekkere, hete, zomerse, beetje glijerige platen.
0: Oh.
1: Oeh. De manier waarop je het zegt, daar heb ik nu al zin in. Een beetje.
0: Je hebt geoefend.
2: Ja. Ik heb geoefend.
0: Zijn er nog één keer glijerige platen? Neem ik me even op.
2: Een beetje warme, zwoele. En glijerige platen.
0: Ja, dat is talent, hè?
1: Ja, dat hoor je eraan af. Het druipt er vanaf het talent.
0: Nou, dat is vanaf 11:00. Maar, we kunnen niet stoppen zonder dat wij de dead jokes gedaan hebben.
1: Dat kunnen we wel, maar dat doen we gewoon niet. Dat
0: willen we niet.
1: Nee.
0: Dead jokes, dat zijn de foute grappen die je vader vroeger maakte. Dat je echt denkt van, pap, serieus, dat kan niet. Tenminste, niet als andere mensen te horen.
1: En hij doet gewoon op de radio.
0: Ja hoor.
1: Wij tuurlijk. Wij zijn de genre voorbij.
0: Dat is al 10:30 bekend. Ja. Wij schamen ons nergens meer voor. Goed, even wat spelregels. We gaan elkaar proberen aan het lachen te krijgen. Dat is natuurlijk altijd een slecht plan. Als je lacht, ben je af.
1: Ja. Ook om je eigen grap, hè?
0: Zeker weten.
1: Ook om je eigen grap.
0: We hebben er allebei twee.
1: Ja.
0: En ik hoop dat...
1: Dat we het niet redden een keertje. Want als we allebei twee grappen hebben gemaakt...
0: En er heeft niemand gelachen.
1: Dan komt Gijs met zo'n klapper... dat we ons gewoon gaan schamen. Zo'n klapper gaat hij vertellen.
0: Hij kijkt zo zelfverzekerd. Ik ben heel benieuwd.
2: Dat is niet zelfverzekerd. Ja,
1: dat is gewoon pure bewustwording van... ik heb niks voorbereid.
0: Okay.
1: Heerlijk.
0: Nou, gaat-ie. Begin jij of ik?
1: Ik begin wel.
0: Oké, dan.
1: Hey, ik heb een hele simpele. Ik heb eigenlijk gewoon een raadsel. Hoe noem je James Bond die een bad neemt? Bubble 07.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Hey, wat is een ander woord voor een rectumonderzoek?
1: Oeh, lekker.
0: Analyse.
1: Ik vind het lekker, toch? Nou ja, goed. Hey, dit weet jij vast wel. Waarom doen blinde mensen niet aan polstok hoogspringen? Dat trekt die hond niet.
0: Oeh, spannend. Ik ben de laatste, heb ik, hè?
1: Ik hoop dat die heel slecht is.
0: Ja, ik ook. Ik had laatst een stuk vlees gegeten op de bodem van een zwembad. Dat was echt een steek onder water.
1: Oeh!
0: Ja?
1: We zitten nu echt in een padstelling die alleen maar kan opgelost worden... Shit. Door de meest talentvolle radiomaker in ons midden.
2: Ik had moeten lachen.
0: Ja, te laat.
2: Wat stom.
1: Ja.
0: Je hebt het zelf in handen.
1: Ja, kijk, talent heb je.
0: Ja.
1: Maar ervaring, dat is natuurlijk nog het volgende stuk. Dat komt als je 40 bent.
2: Ik moet nog vlieguren maken.
0: Ja, wij hebben natuurlijk echt ons best gedaan om het gewoon financieel slecht grappen te maken.
2: Ja.
0: Dat wisten we van tevoren. Dat wist jij ook.
1: We hebben het afgesproken.
2: Ja.
0: En nu ben jij.
2: Ja, ik had het toch niet verwacht.
0: Nee.
2: Jan? Jantje. Nee, het is een Belgische Jan. Dus Jerommeke.
1: Ah, amai.
2: Jerommeke, hebben jullie even... Jerommeke, die loopt op straat en die ziet een bananenschil liggen. En die zegt, amai, daar ga ik weer.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Straks hoor je Jay-Z en Alicia Keys, maar eerst Night Nurse, Gregory Isaacs.

0: Earthlings, we have now taken over your radio.
1: Ja, ja, ja. Welkom, welkom, heren, dames, jongens, meisjes, globetrotters en avondverbeteraars. Fijn dat je weer luistert en intuned bij Haarlem 105. Nog 1 uur dinsdag, nog 1 uur feest, nog 1 uur voor de week bijna weekend wordt. Noem maar op. En wat voor dinsdag was het vandaag? Vandaag werd bekend dat Haarlem geschiedenis maakt. Pride Haarlem heeft als eerste Pride ter wereld zijn eigen papiergeld gedrukt door niemand minder dan Johan Enschede hier in de stad. Op het biljet van 5 euro staan iconische Haarlemse plekjes en 2 queerfiguren. Plus een paar verborgen geheimpjes die je zelf mag ontdekken. Vanaf 11 juli te koop bij de VVV op de Grote Markt. En vandaag is ook bekend geworden. Vandaag is ook bekend geworden dat Trump en zijn persoonlijke schoothondje en eigen pijper Infantino de beker aan de winnaar van het WK gaat geven. Zelden heb ik zo gehoopt op een fluitconcert. Al zal dat in de finale stad New York City waarschijnlijk nog wel goed komen ook.

Rod Stewart, Crazy About Her. En daarvoor Jay-Z, Alicia Keys met Empire State of Mind. Ja, zometeen, straks is het weer tijd voor een nieuwe straatwijsquiz. De quiz om Haarlem en omgeving een beetje beter te leren kennen. Dus ik geef dan in principe een straat en daar stel ik een vraag over. En dan moet jij antwoord op geven. En dan kan je een chapeau winnen. Ja, dat is niet niks. En ik zal vast even een heel klein, kort, klein hintje geven. Als je het doet. Nee, natuurlijk doet hij het dan niet. Oh, klassiek. Nou ja, dus als je, wat dat betreft een heel klein kort hintje. Die dan niet zo werkt. Dat is lullig. Daar is mijn muis. Inimini. En dan gaan we

Ja, laten we dat maar zo snel mogelijk afzetten. Dat is de hint. En weet jij toevallig al welke laan het is? Laat het vast even weten als je denkt, nou, dat moet er zijn. Of wacht even lekker tot de vraag komt. In ieder geval, now or on.

0: Adele met Hello. Ja, en dan is het tijd voor Straatwijs. Straatwijs de quiz. En daar kan je een felbegeerde chapeau winnen. Eeuwige roem en al dat soort zaken. Het idee is simpel. Ik stel een vraag over een straat en jij moet het antwoord geven. Let op. Als je in Heemstede over de laan van Diklaan rijdt, dan fiets je over een eerbetoon aan een man die volgens mij bijna niemand meer kent. Maar zijn werk ken je wel. Diklaan was de geestelijk vader van Pinkeltje. Het kleine mannetje dat al sinds 1939 in muizenholletjes woont en Nederlandse kinderkamers rondspookt. Maar voordat hij ooit een letter van Pinkeltje schreef, was Diklaan iets heel anders. Een filmpionier. En niet zomaar een filmpionier. Hij was de eerste in Nederland die specifiek films maakte met en voor kinderen. Geen professionele acteurtjes, geen studio's. Hij pakte gewoon zijn camera en filmde de kinderen en sporters die hij kende uit zijn eigen omgeving hier in de regio. En een van die clubs die ken jij gegarandeerd. Die bestaat namelijk nog steeds. De vraag is dan ook vrij simpel. Kan je maar raden. Bij welke Haarlemse voetbalclub filmde Diklaan spelers voor zijn vroege films? Ik zit trouwens te denken, een oudere man die in één keer kleine sportertjes en kleine acteurtjes in één keer vastlegt. Dat zou in deze tijd denk ik niet meer zo goed doen. Afijn. Bij welke Haarlemse voetbalclub filmde Diklaan spelers voor zijn vroege films? Is dat A, HFC Haarlem? Is dat B, de Koninklijke HFC? Of is dat RCH? Laat het even weten en pak die chapeau. En je kan het even laten weten via een berichtje naar 06-105-105-38. En pak die chapeau.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Rylan en de Bombardiers, Night Train. En ja, ik heb meer antwoorden nodig voor de straatwijs quiz. Ik heb al een paar antwoorden binnen, maar nog steeds niet de juiste. Is het A, voetbalclub Haarlem? Is het B, de HFC? Of is het C, RCH 06 105 38? 06 105 38.

De Fratelli's Chelsea Dagger. Heerlijke plaats, zeg. Ja, en straatwijs, de antwoorden, daar is natuurlijk ook weer tijd voor. En het goede antwoord, gelukkig, is ook gegeven. Niemand minder dan Harco heeft het juiste antwoord gestuurd. Ik zat er geen berichtje bij, maar hij stuurde antwoord B. De Koninklijke HFC. Daar stond onze Diklaan kinderen te filmen. Klinkt heel vreemd als ik het zo zeg. Maar goed, de Koninklijke heeft overigens ook nog het record voor oudste voetbalclub van Nederland. Dat weten jullie al. Maar goed, nu weten nog meer mensen het. Spread the word. Dan rest mij nog één ding. Harco, chapeau.

Doubt, Just a Girl. En dan, ja, ik moet iets bekennen. Dit is namelijk mijn laatste keer hier op de dinsdagavond. En misschien heb je mijn transfer gezien op Twitter met een Here We Go van Fabrizio Romano. En heb je die gezien op Twitter of hoe heet Discord, weet ik veel hoe dat allemaal gaat tegenwoordig. Maar volgende week, geen dinsdag meer. Maar je bent nog niet van me af, want ja, de echte diehard Haarlem 105 luisteraar, die hoort natuurlijk al aan de tune. Dit is Haarlem Lunch. Vanaf volgende week ga ik de woensdag doen. Tussen 12 en 2. Maar ik dacht, een laatste keer een avonddienstje. Ik heb gewoon heel veel zin in heel veel hele zwoele, foute, beetje glijrige, smerige muziek. En ik dacht, misschien wil je me daarbij helpen. En ik ga alvast even voor wat inspiratie op mijn laatste avondje hier. In ieder geval even wat inspiratie met Peter Andre, misschien wel de allergrootste glijer ooit. Mysterious Girl.

Ja, er is toch bijna niet op de bank mee te blijven zitten als je Peter André hoort. Ik heb heel veel hele leuke suggesties gekregen. Ik heb Wham, ik heb Sabrina, Armies of Lovers, Pet Shop Boys. Ik heb nog Right Said Fred. Weet je, we gaan gewoon zo snel mogelijk beginnen. Heerlijke platen. En ik zou de handdoek alvast pakken.

Sabrina, boys, boys, boys. Ja, heel erg lekker hoor. Dat soort heerlijke natte platen. Maar goed, het was in ieder geval wat mij betreft een eer om de dinsdagavonden voor jullie te vullen, voor jou te vullen. Dank voor je geduld met mijn foutjes. Volgende week een nieuwe collega voor nu. Lekker slapen en tot woensdag. En nog een paar warme hitjes voor deze hete nacht.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 16:00 begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking